0: Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Zandpoort, vlak voor de aansluiting met de A22... is vanavond een flinke file ontstaan door een ongeluk. Het verkeer staat stil en de vertraging loopt op tot ruim een uur. De rechterrijstrook is afgesloten voor hulpdiensten. De verdachte van de fatale schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam... wordt vandaag voorgeleid. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat. Het slachtoffer, Marcel van 61 jaar, werkte bij de dienst Justitiële Inrichtingen in Zaandam en overleed naar woordenwisseling. Bij Patisserie Leek in Beverwijk begint het werk om 6 uur 's ochtends. Een uur later ligt de winkel vol vers gebak. Eigenaar Paul Veld is al 30 jaar banketbakker en waardeert vooral de vrijheid om eigen smaken te bedenken. Na 15 jaar is het ringsteken terug bij Develaar in Heemskerk. Het evenement trok zondag veel bezoekers en gaat niet alleen om paarden, maar ook om fietsen. Het bijzondere ringsteken zorgde voor veel belangstelling in Heemskerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: sound. Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Bij Zandpoort, vlak voor de aansluiting met de A22, is vanavond een flinke file ontstaan door een ongeluk. Het verkeer staat stil en de vertraging loopt op tot ruim een uur. De rechterrijstrook is afgesloten voor hulpdiensten. De verdachte van de fatale schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam wordt vandaag voorgeleid. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat. Het slachtoffer, Marcel van 61 jaar, werkte bij de dienst Justitiële Inrichtingen in Zaandam en overleed naar woordenwisseling. Bij Patisserie Leek in Beverwijk begint het werk om 6 uur 's ochtends. Een uur later ligt de winkel vol vers gebak. Eigenaar Paul Veld is al 30 jaar banketbakker en waardeert vooral de vrijheid om eigen smaken te bedenken. Na 15 jaar is het ringsteken terug bij Develaar in Heemskerk. Het evenement trok zondag veel bezoekers en gaat niet alleen om paarden, maar ook om fietsen. Het bijzondere ringsteken zorgde voor veel belangstelling in Heemskerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen 10 gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Zandpoort, vlak voor de aansluiting met de A22, is vanavond een flinke file ontstaan door een ongeluk. Het verkeer staat stil en de vertraging loopt op tot ruim een uur. De rechterrijstrook is afgesloten voor hulpdiensten. De verdachte van de fatale schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam wordt vandaag voorgeleid. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat. Het slachtoffer, Marcel van 61 jaar, werkte bij de dienst Justitiële Inrichtingen in Zaandam en overleed na woordenwisseling. Bij Patisserie Leek in Beverwijk begint het werk om 6 uur 's ochtends. Een uur later ligt de winkel vol vers gebak. Eigenaar Paul Veld is al 30 jaar banketbakker en waardeert vooral de vrijheid om eigen smaken te bedenken. Na 15 jaar is het ringsteken terug bij Develaar in Heemskerk. Het evenement trok zondag veel bezoekers en gaat niet alleen om paarden, maar ook om fietsen. Het bijzondere ringsteken zorgde voor veel belangstelling in Heemskerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de 2e man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de 2 het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Het is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Zandpoort, vlak voor de aansluiting met de A22, is vanavond een flinke file ontstaan door een ongeluk. Het verkeer staat stil en de vertraging loopt op tot ruim een uur. De rechterrijstrook is afgesloten voor hulpdiensten. De verdachte van de fatale schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam wordt vandaag voorgeleid. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat. Het slachtoffer, Marcel van 61 jaar, werkte bij de dienst Justitiële Inrichtingen in Zaandam en overleed naar woordenwisseling. Bij Patisserie Leek in Beverwijk begint het werk om 6 uur 's ochtends. Een uur later ligt de winkel vol vers gebak. Eigenaar Paul Veld is al 30 jaar banketbakker en waardeert vooral de vrijheid om eigen smaken te bedenken. Na 15 jaar is het ringsteken terug bij Develaar in Heemskerk. Het evenement trok zondag veel bezoekers en gaat niet alleen om paarden, maar ook om fietsen. Het bijzondere ringsteken zorgde voor veel belangstelling in Heemskerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week, na ruim 70 jaar, uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Zandpoort, vlak voor de aansluiting met de A22, is vanavond een flinke file ontstaan door een ongeluk. Het verkeer staat stil en de vertraging loopt op tot ruim een uur. De rechterrijstrook is afgesloten voor hulpdiensten. De verdachte van de fatale schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam wordt vandaag

voorgeleid. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat. Het slachtoffer, Marcel van 61 jaar, werkte bij de dienst Justitiële Inrichtingen in Zaandam en overleed na een woordenwisseling. Bij Patisserie Leek in Beverwijk begint het werk om 6 uur 's ochtends. Een uur later ligt de winkel vol vers gebak. Eigenaar Paul Veld is al 30 jaar banketbakker en waardeert vooral de vrijheid om eigen smaken te bedenken. Na 15 jaar is het ringsteken terug bij Develaar in Heemskerk. Het evenement trok zondag veel bezoekers en gaat niet alleen om paarden, maar ook om fietsen. Het bijzondere ringsteken zorgde voor veel belangstelling in Heemskerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
1: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
3: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
1: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Zandpoort, vlak voor de aansluiting met de A22, is vanavond een flinke file ontstaan door een ongeluk. Het verkeer staat stil en de vertraging loopt op tot ruim een uur. De rechterrijstrook is afgesloten voor hulpdiensten. De verdachte van de fatale schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam wordt vandaag voorgeleid. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat. Het slachtoffer, Marcel van 61 jaar, werkte bij de dienst Justitiële Inrichtingen in Zaandam en overleed naar woordenwisseling. Bij Patisserie Leek in Beverwijk begint het werk om 6 uur 's ochtends. Een uur later ligt de winkel vol vers gebak. Eigenaar Paul Veld is al 30 jaar banketbakker en waardeert vooral de vrijheid om eigen smaken te bedenken. Na 15 jaar is het ringsteken terug bij Develaar in Heemskerk. Het evenement trok zondag veel bezoekers en gaat niet alleen om paarden, maar ook om fietsen. Het bijzondere ringsteken zorgde voor veel belangstelling in Heemskerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
4: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
3: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Zandpoort, vlak voor de aansluiting met de A22, is vanavond een flinke file ontstaan door een ongeluk. Het verkeer staat stil en de vertraging loopt op tot ruim een uur. De rechterrijstrook is afgesloten voor hulpdiensten. De verdachte van de fatale schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam wordt vandaag voorgeleid. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat. Het slachtoffer, Marcel van 61 jaar, werkte bij de dienst Justitiële Inrichtingen in Zaandam en overleed na woordenwisseling. Bij Patisserie Leek in Beverwijk begint het werk om 6 uur 's ochtends. Een uur later ligt de winkel vol vers gebak. Eigenaar Paul Veld is al 30 jaar banketbakker en waardeert vooral de vrijheid om eigen smaken te bedenken. Na 15 jaar is het ringsteken terug bij Develaar in Heemskerk. Het evenement trok zondag veel bezoekers en gaat niet alleen om paarden, maar ook om fietsen. Het bijzondere ringsteken zorgde voor veel belangstelling in Heemskerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merenstein en Wijk aan Zee. Dit is

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
3: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
2: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
4: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
2: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In Beverwijk brak maandagavond brand uit in een bijgebouw van een hindoetempel aan de Elbestraat. De brand woedde in een berging met meerdere gasflessen, waardoor de brandweer extra voorzichtig was. Het vuur werd snel geblust en de politie sloot een deel van de omgeving af. Bewoners van Merestein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. Bij Zandpoort, vlak voor de aansluiting met de A22, is gisteravond een flinke file ontstaan door een ongeluk. Het verkeer staat stil en de vertraging loopt op tot ruim een uur. De rechterrijstrook is afgesloten voor hulpdiensten. Bij Patisserie Leek in Beverwijk begint het werk om 6 uur 's ochtends. Een uur later ligt de winkel vol vers gebak. Eigenaar Paul Veld is al 30 jaar banketbakker en waardeert vooral de vrijheid om eigen smaken te bedenken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni, werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Voor deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en na zomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. 1963.

0: Elke werkdag tussen 10 en 12 uur. De ochtendmix. Vandaag met Rina Haver en Ab Jenema.
1: 1973.

0: 29 september 2026. Luisteraars, goedemorgen. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Dochter Duffel Eimond 360. Daarnaast hoorde je zojuist More Than Sympathy uit 1973. We begonnen met een opname van die Edisons, Ups and Downs. En dat komt uit 1968. En Rina zit tegenover mij en die zei zojuist van... Nou, de beide nummers zegt me helemaal niets.
1: Nee. En terwijl toch de jaren 70 zit er bij mij wel in. Maar ja. Nou, je zet me weer voor een verrassing op. Ja. Dat is toch alleen maar leuk. Ik denk dat de mensen dat thuis ook wel gehad zullen hebben.
0: Ja, ik denk het ook wel. En dat is ook een klein beetje de bedoeling. Hè? De luisteraars verrassen.
1: Ja.
0: Marina, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ab. Ja, en goedemorgen, luisteraars. Fijn dat u weer bij ons bent aangeschoven... om de komende 2 uur met ons mee te maken. Want we hebben nog wel heel wat in petto, hè?
0: Zo is dat. Laten we eerst maar eens gaan luisteren zo naar de wijkschijf. Voordat we dat gaan instarten, eerst even telefoonnummer.
1: Telefoonnummer waarop u uw verzoekjes in kunt dienen is 085 2020 300.
0: Dat is natuurlijk wel de rode draad door het programma.
1: Zeker, ja.
0: We gaan luisteren naar de nieuwe wijkschijf. Team Rushauer en Wesley Klein en Brace. En het heet Dans voor mij.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: Tina Haver in de ochtendmix.
1: Nou, als we even naar buiten kijken, dan is het nu nog niet zo zonnig. Maar vandaag voert een matige zuiden- tot zuidoostenwind opmerkelijk warme lucht naar ons toe. Alleen in de kustgebieden blijft de temperatuur iets achter. Nou, dat zei ik al. Maar hier is het ook aangenaam warm met 23 tot 24 graden. Moet nog wel komen, het was net pas 16, dus we moeten nog wel een graadje of 7 omhoog. Het blijft de hele dag droog en wolkenvelden worden afgewisseld door de zon. Morgen, dan is het woensdag en in Beverwijk natuurlijk de weekmarkt. Dan stijgt het kwik opnieuw naar waarde vergelijkbaar met vandaag. Er trekt hoge bewolking over en af en toe is er ook wat ruimte voor de zon. In de avond neemt de bewolking toe en volgen vanuit het westen enkele regen- en onweersbuien. Donderdag blijven deze buien nog enige tijd boven het oosten van ons land hangen en verdrijven daarmee de hitte. Het wordt nog maximaal 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Gedurende de dag trekken de buien langzaam naar het oosten weg en in het westen breekt dan ook nog even de zon door. De dagen daarna blijft het met een graad of 19 aan de zachte kant voor de tijd van het jaar, want dan zitten we dus al in oktober, hè? De dagen verlopen wisselend bewolkt, met ook geregeld periode met zon en af en toe een bui.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Rijkswaterstaat die voert tot 2 november 2026 werkzaamheden uit aan zowel de Noordpier als de Zuidpier in IJmuiden. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om beschadigingen aan het wegdek en veiligheidsvoorzieningen te herstellen. We begrijpen dat met name de tijdelijke afsluiting van de Noordpier gevolgen heeft voor veel recreanten, wandelaars en sportvissers die de pier regelmatig bezoeken. Om de veiligheid van bezoekers en hulpdiensten te waarborgen zijn de werkzaamheden echter noodzakelijk. Na afronding zijn de pieren weer toegankelijk. Op en aan de Noordpier wordt tot 16 oktober werkzaamheden uitgevoerd vanaf het toegangshek op de pier tot aan het einde van de pier. Tijdens deze periode is dit deel van de Noordpier volledig afgesloten voor bezoekers, recreanten en vissers. Ze herstellen het asfalt en vervangen of herstellen de betonnen schampranden. Door de stormen van de afgelopen jaren is namelijk schade ontstaan. Aansluitend wordt er schade in de schamprand voor het toegangshek hersteld en verwijderen ze de twee stalen hekken. Vervolgens vinden ook op de Zuidpier werkzaamheden plaats die ongeveer 3 dagen in beslag nemen. Hier worden veiligheidsvoorzieningen langs het wegdek verbeterd. Exacte planning is nog niet bekend, maar de Zuidpier blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor bezoekers. En dan voor de werkzaamheden aan beide pieren is een aantal weken uitgetrokken. En de uitvoering is afhankelijk van de weersomstandigheden, vandaar die weken. Hierdoor kan de planning worden bijgesteld. Rijkswaterstaat vraagt bezoekers begrip voor de tijdelijke hinder. Met de werkzaamheden wordt de veiligheid van de pieren verbeterd en blijven deze ook in de toekomst toegankelijk voor recreanten, vissers en hulpdiensten.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

heeft heel veel mooie albums afgeleverd voor deze Stevie Wonder, High Risk. Wat is zojuist even over Journey Through the Secret Life of Plants. De in de gelegenheid band waar het album maar is beluisterd. Dit is I Wish. We gaan ons opmaken voor een rondje Hans. Ik ben benieuwd wat Rina allemaal heeft meegenomen. Zo. Maar dat ga je zo horen.

0: Dit is een rondje Hollands met Rina Haver.
1: Ja, we gaan weer even terug in de tijd, als het altijd aan mij ligt. Want ik vind de muziek van soms 50 jaar geleden vind ik nog net zo mooi in 2026 als dat het toen was. Want ik heb voor u Frans Halsema met dat prachtige Voor haar. Dat komt alweer uit 1977. Gerard Cox die bezong 1948 in 72. En Peter Schaap, die mogen we ook niet vergeten. Met één grote hit, denk ik. Ik kijk even naar Ab, meer weet ik er ook niet van hem. Maar in ieder geval zingen we straks allemaal mee met Adem, Mijn Adem. En dat komt alweer uit 1975.
0: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: Adem hebben wij, want wij zijn geen rokers. En heb ik over roken gesproken, daar gaan we het zo direct nog even over hebben.
1: Ik ga eerst nog even vertellen waar u naar geluisterd heeft. Nou, inderdaad, Adem en Adem van Peter Schaap. 1948 van Gerard Cox en Voor haar van Frans Halsema.
2: Het Regio Nieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en het gaat inderdaad over stoppen met roken of stoppen met vapen. Hè? Want heel veel mensen denken, ja, maar ik vape. Nou, het is net zo ongezond als roken, dus ook daar even meeluisteren als u wilt. Misschien denkt u er al een tijdje over na, maar wat zou voor u de reden zijn om te stoppen? Misschien wilt u zich fitter voelen en meer energie hebben, minder benauwd zijn, geld overhouden voor andere dingen, niet meer afhankelijk zijn van een sigaret of een vape. Of speelt uw gezondheid een rol en wilt u goed voor uzelf zorgen? Ook een partner of een gezin kunnen een belangrijke reden zijn. Wat de reden ook is, Stoptober is een mooi moment om die stap te zetten. Vanaf 1 oktober gaan duizenden mensen in Nederland de uitdaging aan om 28 dagen niet te roken of te vapen. Dat doen ze niet alleen, ze doen dat met behulp van een online community, met een gratis app en met steun van de mensen om hen heen. Wie 28 dagen stopt, heeft 5 keer meer kans om blijvend te stoppen. Daarom doen elk jaar tienduizenden mensen mee. Doet u ook mee? In Velsen kunt u gebruik maken van een professionele stopbegeleiding. Deze begeleiding wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en u betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Ook nicotinepleisters, nicotinekauwgom en bepaalde medicijnen kunnen worden vergoed wanneer u deze gebruikt in combinatie met begeleiding. Wat is uw reden om te stoppen? Kijk voor meer informatie op velsen.nl, begeleiding naar een rookvrij leven. En meld u aan via stoptober.nl en zet de eerste stap naar een rookvrij leven.
0: Hebben wij collega's die roken?
1: Wij hebben een collega die hopelijk op dit moment heeft meegeluisterd.
0: Ja, ik zie het al verschijnen.
1: Oh, toch wel? Ja. Oh, nou, helemaal goed, want ook voor hem was dit stukje bedoeld.
0: Ja, precies. Dus probeer het, stoppen met roken. We hebben daar uiteraard een passend plaatje.
1: Ik denk dat wij het allebei gedaan hebben. Hè? Ab, heb jij gerookt?
0: Ja.
1: Ja, ik ook.
0: Ik ben gestopt in 88.
1: Oh, ik in 98. Dus we weten waar we over praten. Ja. En zonder roken is stukken beter.
0: We noemen geen namen erop, maar ik hoop dat het stopt.
1: Nee.
2: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: groot. Dat gebeurt als je stopt met roken. Als een rook om je hoofd is verdwenen. Luisteraars die mogen ook plaatjes aanvragen. 085-20-20-300. En we hebben een verzoekje binnen.
1: Ja, van Ans. En Ans die wil een plaatje bestemmen voor Karin en Frans. Voor Irma en Kees. Voor Arlie Poelman. Voor Rob van Gastel. En voor haarzelf natuurlijk. En voor ons. En dat moet Marco Schuitmaker worden met Schaam je voor je tranen niet.
2: Het is weer tijd.

0: Even terug in de tijd, de jaren 70 met The Three Degrees. When will I see you again? Mooiste muziek voor je ochtendmix hier op M360. We gaan weer zo naar Rina met regio nieuws.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, terwijl ik het stukje even voorlees, vooraf dus aan dat ik de zender op ga, zie ik dat er staat dinsdag 30 september. Maar dat klopt niet, want het is vandaag dinsdag 29 september. Dus of dinsdag is niet goed, of de datum is niet goed. Maar laten we er even op houden dat het gewoon vandaag moet zijn. En dan 29 september, want dan is er vanmiddag van 2 tot 4... het gratis rollator-event in Heemskerk. Een gezellige en informatieve middag voor iedereen die gebruik maakt van een rollator of hier meer over wil weten. Bezoekers kunnen deelnemen aan een korte rebuswandeling, verschillende informatieve stands bezoeken en genieten van een kop koffie met iets lekkers. Zo is er een rollatorcheck vanuit Medipoint, een rollatorwasstraat, persoonlijk advies van een ergotherapeut over uw houding en de smart floor is aanwezig zodat uw valrisico gemeten kan worden. De middag wordt op een actieve manier afgesloten met een gezellige rollator gym workshop. Er moet altijd een paar Engelse woorden bij, hè? Het rollator-event staat in het teken van veilig bewegen, zelfredzaamheid en ontmoeting. Het is dé gelegenheid om praktische tips op te doen, vragen te stellen aan deskundigen en andere deelnemers te ontmoeten in een ontspannen sfeer. Iedereen is van harte welkom. Het is op het terras van woonzorgcomplex Sint Agnes. En dat is op de Zamenhof 65 in Heemskerk. Zamenhof 65 in Heemskerk. Aanmelden is wel verplicht. En omdat het nog zo kort dag is, dan kunt u misschien het beste eventjes contact opnemen met buurtsportcoach Iris via 088-203-7340. Die herhaal ik nog even. Iris, de buurtsportcoach, 088-203-7340.
0: Ik heb even een aanvulling erop. Het is namelijk woensdag 30 september.
2: Toch?
0: Van 2 tot 4 bij Sint Agnes aan de Zamenhof 65.
2: Dan heeft u nog eventjes de tijd tot morgen.
0: Ja.
2: En dat kunt u ook via dat telefoonnummer doen. Maar dan kunt u het ook online doen via teamsportservice.nl. /Kennemerland, /activiteiten. En dat moet dan ook lukken.
0: Zo is dat. We gaan naar het nieuws toe van 11 uur.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
1: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. 1970.

0: En we zijn weer terug voor het tweede gedeelte. 29 september, het is vandaag dinsdag. Het zonnetje begint er half doorheen te komen. Je hoort dus juist de zonnige muziek van Chris Jones. La Vie en Rose uit 1977. En Spanish Eyes, die komt uit 1967. En uitgevoerd door Al Martino. Het even druk aan de telefoon, Rina.
1: Ik heb nog even een beller ernaast liggen. Ja, ik heb vriendelijk gevraagd of ik het uur even mocht openen met jou. Want we zijn aan de tweede uur begonnen. Ja. En tot de klok van 12 kunnen de mensen natuurlijk nog invloed uitoefenen op dit uur. Door middel van te bellen 085 2020 300.
0: We hebben ook nog een aantal items te gaan.
1: Ja.
0: Daar gaan we het direct nog over hebben. Maar eerst maar muziek van Creedence Clearwater Revival. En I Put a Spell on You. Heb jij weer even tijd om de telefoon
1: aan te doen? Ga ik doen.

0: Even terug naar de jaren 60. Dat deden we met Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR. And I put on spell on you. 085-20-20-300. Jouw verzoekplaat? Dat mag een dochtermix. Dat hebben ook de volgende mensen gedaan.
1: Ja, we waren vorige week zelfs in Bodrum te beluisteren. Ab in Turkije. Want Toon Minnebo die was daar op vakantie. Die is nou weer terug natuurlijk. En die heeft gewoon ons aangezet bij het zwembad. En mensen zeiden, wat ben jij nou aan het doen? Nou, zei hij, dat is onze radio. En dat vonden ze nog leuk ook. Nou, helemaal goed Toon. En voor Lydia, voor jou en voor mij, Ab, wil hij graag een stukje muziek laten draaien. En dat wordt er dadelijk Engelbert Humperdinck en The Last Waltz. En Hans Visser die belde en zei, ik heb al een hele tijd San Francisco niet meer gehoord van Scott McKenzie. Nou, ik zei, daar kun je zelf wat aan doen door te bellen 085-20-20-300. En dat heeft hij gedaan en daarom draaien we zo dadelijk Scott McKenzie.
2: Het is weer tijd

0: En dat waren de verzoekplaten met als laatste Scott McKenzie, San Francisco. Er komt zojuist een bericht binnen. En dat geldt zeker voor de mensen die met de trein gaan. Zeker richting Haarlem. Het treinstation in Haarlem is dinsdagochtend ontruimd vanwege een verdacht voorwerp op het station. De politie heeft het station afgezet en doet onderzoek. Van en naar Haarlem rijden er momenteel ook geen treinen. Volgens de NS duurt dit tot ongeveer 12 uur. Nou, dat eventjes als korte bericht aan de luisteraars meegegeven. Dan ga ik naar Arina, want je hebt een keuze meegenomen.
1: Ik heb een keuze meegenomen, inderdaad. Ja, en het lijkt, als je ze op de foto ziet, denk je, nou, dat is uit de jaren 60 of zo. Want er is één man bij met heel lang wit haar. En, maar het is gewoon van deze tijd. 2025 hebben ze hun laatste album nog uitgebracht. Waar het nummer op stond dat we zo dadelijk gaan draaien. Want dan heb ik het over de Engelse formatie die maar uit twee personen bestaat. En dat heet Young Gun Silver Fox. En ja, dan kun je kiezen wat je eigenlijk wil, want je zit altijd wel goed. Maar goed, één van mijn voorkeuren van hun album van vorig jaar is Moonshine.
2: De muzikale keuze van Rina Haver.

0: Gun, Silver Fox. De keuze van Rina. En het heet Moonshine. Gaan we deze langzamerhand naar de achtergrond zetten, want het is tijd voor een rondje Duits. Ik ben benieuwd wat je hebt meegenomen, Rina.
1: Nou, ook weer jaren 70, jaren 80. En dat gaat gerust wel een keer veranderen, hoor. Want er is natuurlijk ook heel veel mooie muziek na jaren 70 en 80. Maar daar put ik nog even uit. We beginnen zo dadelijk met Roland Kaiser en Santa Maria. Een grote hit in 1980. Udo Jürgens, die had een hit met Griechische Wijn uit 74. En Danny Christian, die later Nederlands is gaan zingen, maar toen nog steeds Duits zong, die bezingt Rosamunde uit 1975.

0: Nou, we hebben weer even ons Duits op kunnen halen met Danny Christian en Rosamunde, Udo Jürgens en Griechische Wijn en Roland Kaiser met Santa Maria.
1: Ja, nog even terugkomen op het bericht wat we zojuist hebben binnengekregen. Het treinstation in Haarlem is dinsdagochtend ontruimd vanwege een verdacht voorwerp op het station. De politie heeft het station afgezet en doet onderzoek. Van en naar Haarlem rijden er momenteel ook geen treinen. Volgens de NS duurt dit tot ongeveer 12 uur. Het is vooralsnog onbekend wat er precies is aangetroffen. De politie houdt het station uit voorzorg afgesloten. En tot zover dit bericht. Dan gaan we terug in de tijd, Rina.
0: We gaan terug in de tijd naar 25 september 1976. Want toen kwam de Nederlandse top 40 weer uit. En dan kijken wij altijd eventjes naar de nieuwe binnenkomers. Mocht u er nog in geïnteresseerd zijn, Dancing Queen stond op 1 van ABBA, Smile van Pussycat op 2. En Now is the Time van Jimmy James. Dus die is helemaal niet veranderd in vergelijking met vorige week. Want ik herinner mij dat ik die drie ook heb opgelezen toen. Maar wij gaan naar de nieuwe binnenkomer op 24. En dat was Albert West en Memory of Life.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: En het heet Memory of Life.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: Ja, we gaan natuurlijk eerst al eventjes onze eigen mensen feliciteren die vandaag jarig zijn. En onze eigen mensen, dat bent u gewoon die naar ons zit te luisteren. En er zijn vast wel jarigen tussen vandaag. En als u lekker met uw gebakje en uw kopje koffie zit te luisteren naar ons, dan feliciteren wij u van harte uit naam van Eimond 360. En we hopen dat het komende jaar gewoon een mooi en gezond jaar mag zijn. Dan is ook Sylvia Geersen jarig. Zij is een Nederlands model en is vandaag 41 geworden. Nicolette Kluiver, die is alweer 42. Zij is presentatrice en voormalig model. Karel Klaver, de voormalig Nederlandse hockeyer, is alweer 48. Niels Hoogland, de Nederlandse DJ, is 54. John Jones, hij staat hier, is Nederlands acteur, maar volgens mij doet hij weinig meer met acteren. Hij is de zoon van Adele Bloemendaal en haar man toentertijd andere Jones, ik weet niet precies, ook John Jones. Hoe? Donald, ja. Gelukkig heb ik eventjes mensen in de achterhoede die mij kunnen souffleren. Hij is 63 geworden. Ron Jans, de voetbaltrainer en de voormalig voetballer, is 68 geworden. En de Nederlandse springruiter Piet Rijmakers, die viert vandaag dat hij 70 jaar is geworden. Dat doen we met een stukje muziek van Boy George en Everything I Own.
0: Het is ook tijd om afscheid te gaan nemen.
2: Oh jeetje,
0: Rina, want we zitten alweer voor 12 uur.
2: Ja.
0: Zo snel gaat het allemaal.
2: Ja.
0: Hey, dankjewel. Morgen ben jij er weer.
2: Ik ben er morgen weer met Rob. Jij ook bedankt weer voor vandaag. Jij bent er donderdag weer.
0: Ja, dan solo ook weer vanuit deze studio. We gaan plaatsmaken voor Eindeloos Eimond. Tot de volgende keer.
2: Ja.

0: een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Het heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Eimond 360. Interviews. Regio Nieuws.

0: 20 september. En zo vliegt de tijd er voorbij. Voor je het weet is het weer oktober, dames en heren. Ja, gezellig. Het is dinsdag. Het is 12 uur geweest. En wij gaan natuurlijk zoals te doen gebruikelijk. Ab en Rina, hartelijk dank ervoor. En wederom vreselijk gezellige ogenblik.
1: Zeker weten.
0: En ik ga gewoon proberen om het een beetje vol te houden. Zo is dat. En met Eindeloos Eimond, wat hebben wij vandaag? Nou, we hebben vandaag natuurlijk de artiest in het licht. We hebben een 3-in-1 van Angela. We hebben het regionieuws straks om 00:30 en om 01:30. En als alles naar wens verloopt, dan gaan we ook nog contact zoeken met Paula Blom van het Mosterdzaadje in Zandvoort Noord. Om te horen wat daar allemaal te doen is. Nou, dat gaan we allemaal doen vandaag. En we beginnen maar met die artiest die het licht, zou ik zeggen. Ik zal mijn schuifje vast openzetten. Kijk, is dat alvast klaar?
1: Ja, doe dat.
0: Hoe gaat het met je? Alles goed?
1: Ja, met mij wel.
0: He? Je moet wel bij de microfoon blijven, zo horen ze je.
1: Ja, ik ben even wat aan het zoeken. Maar volgens mij ben ik mijn mobieltje vergeten. Dus ik heb de info niet.
0: Ach, maakt niet uit. We weten genoeg van deze man.
1: En, dat wou ik maar zeggen.
0: Ja. Dus het komt helemaal goed. Even zoeken hoor. Even knopje zoeken. Ja, ik heb een knopje gevonden. Nou, daar komt hij dan.
2: Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor Artiest in het Licht.

0: Ja, niet de originele versie van dit nummer, want die duurde maar 2 minuten. Dit was een remake van wat latere datum, maar wel lekker, want dan gooi je deze man
1: er eventjes.
0: Ja, Jerry Lee Lewis was dit. En het is zijn geboortedag
2: vandaag. Het is vandaag zijn geboortedag. En hij overleed in 2022.
0: Oké. Okay. Ja, hij is oud geworden en het was een van de, ja, zeg maar, de Sun-artiesten, hè, uit de jaren 50 samen met Johnny Cash en Elvis Presley en zeker. Zo op het Sun-label. En geen man van onbesproken gedrag, dat zeker niet.
1: Nope.
0: Trouwde geloof ik op een gegeven moment met zijn nichtje van 14 of zo. En ooit nog eens een vleugel in de brand gestoken omdat hij niet wilde dat een artiest naast hem na hem op zou treden.
1: Precies. Die,
0: maar goed, of dat allemaal echt waar is,
1: nou, weet ik zei het net toch al, de man speelde geen piano, die ramde erop.
0: Ja, ik heb hem één keer live gezien. En ik had toen een leerling die helemaal weg was van Jerry Lewis. En hij wilde dat die stijl leren spelen, dus daar moest ik mezelf ook in verdiepen. En toen nam hij me mee naar een concert van hem. En dat is, dat was al in de jaren 90, dus toen was hij toch best wel aardig op leeftijd. Maar hij kon dat nog steeds. Er was helemaal niks mis mee. Goed, nou, dat was de artiest in het licht. We gaan vrolijk verder, want we hebben nog veel meer te doen. Mm-hmm. Nog meer leuke muziek. En ik heb er eentje van de drie J's. Ja, bevlogen als vogels, zal ik maar zeggen. Ja, dat is mooie muziek. Drie J's, Ansel en ik zijn allebei een beetje fan van ze. 2 keer hebben we ze live gezien. Echt fantastisch. Nou, hier zijn ze. Bevlogen als vogels.

0: vlogen als vogels. En Jan Dulles, wat een fantastische stem heeft die man toch. Heerlijk om naar te luisteren.
1: En een leuke gozer.
0: En een leuke vent. Ook dat ja, nog. Ook en nog. Ja, ik ken hem niet persoonlijk. Maar in ieder geval is het iemand met een heerlijke stem. Dat dan ook weer. Eens even kijken. Oh ja, ja, we krijgen nu iets leuks. Ja, we krijgen nu...
2: Oh la la, het is nu tijd voor een mooie Franse

En dat was een Frans plaatje. En is iets anders dan wat je normaal gesproken aan Franse plaatjes hoort. Dit was Georges Brassens. En Chanson pour l'Auvergnat. Dat was prachtig mooi. En ook vooral heel oud. En het is ook wel leuk om dat af en toe eens te horen. Van Georges Brassens naar Toni Braxton is bij ons een stapje van het ene spelertje naar het andere spelertje. Ja, zo is dat. Sluit wel mooi aan, vind ik eigenlijk. Toni Braxton en Unbreak My Heart.

0: Toni Braxton. En dat was getiteld Unbreak My Heart. En een plaat die ik een tijd niet gehoord heb. En toen was ik er nooit zo erg weg van. En ik heb nou toch gehoord en denk ik van... Wat een mooi nummer eigenlijk. Tja, zo zie je maar weer...
1: Ja, dit is er eentje van eind jaren 90.
0: Ja, zo zie je maar weer eens. En kom je weer eens aan het herontdekken van nummers toe. Prachtig mooi liedje. Unbreak My Heart. Terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd.
2: Dan is er nog zo'n ander liedje. Wat we zo'n paar jaar geleden...
0: Nou ja, eigenlijk niet zo ver.
2: ...op hetzelfde plekje. Ik dacht, zullen we nog maar één keer doen dan, Pinkpop?
0: Cressip.

0: Ja. Ik heb gehoord dat ze... Ik heb gehoord dat ze de helft van de gage verdeeld heeft onder het publiek.
1: Ja, dat ze een rondje even geven voor de hele zaak.
0: Ja, ik denk het wel. Mag ook wel zeg. Kom. Maar goed, het was wel leuk dat het publiek de tekst kende.
1: Maar, en, de, ja, valt, van H tot Z, hè?
0: Ja, er valt dan ook op dat zelf de timing goed is, hè? Het klinkt, als het publiek staat te zingen, het klinkt gewoon heel erg strak allemaal.
1: Ja.
0: Goed, wij gaan zo naar het regionieuws. U weet intussen dat er wat mis was op diverse stations in Nederland. Ontruimingen zijn er geweest op station Haarlem, Utrecht en Rotterdam. En er zijn onbeheerde koffers aangetroffen. Station Haarlem en enkele panden in de omgeving zijn ontruimd. Vanwege twee onbeheerde koffers. En niemand mag het station in. En er rijden ook geen treinen van en naar Haarlem. De melding kwam zo rond 10:15 binnen, zegt een woordvoerder van de politie.

Beverwijk is gisteravond brand uitgebroken. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brand woedde in een berging bij de tempel. In het bijgebouw stonden meerdere gasflessen, waardoor de brandweer extra voorzichtig te werk ging. Brandweerlieden wisten het vuur snel te blussen. De politie zette tijdens de inzet een deel van de omgeving af. Over de omvang van de schade en de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ja. Oké, piepje doet niet. Oké, nou, maakt niet uit. Bewoners van de Beverwijkse wijk Merenstein-Noord eisen direct actie tegen de ziekmakende schimmel in hun huurwoningen. De frustratie hierover is zo groot dat corporatie Prewonen een eigen presentatie over toekomstplannen en tussentijdse maatregelen vroegtijdig afbrak door aanhoudend geroep uit de zaal. De huurders pikken het niet langer dat een echte sloop of een echte grondige renovatie nog jaren op zich laat wachten. De jarenlange frustratie over het ongezonde binnenklimaat komt er dan ook hard uit. Tot 2029 gaat aannemer KBK Bouw per woning langs om acute problemen aan te pakken. Een vrouw uit het publiek reageerde gefrustreerd dat de ellende al 10 jaar duurt. Ze ziet het niet zitten dat daar nu weer jaren aan vast worden geplakt. Een andere bewoner vult aan dat de muren wel vers gestuukt worden, maar dat ze niet vooraf behandeld worden tegen schimmel. Ook de aannemer krijgt daarbij kritiek. Communicatieadviseur Saskia van Dalen van Prewonen geeft na afloop toe dat de corporatie deze emoties wel had verwacht. Er zijn gewoon dingen niet goed gegaan en het heeft veel te lang geduurd voordat er werk van gemaakt werd. Ook een aanwezige ambtenaar van de gemeente Beverwijk toont begrip en ziet de avond vooral als een uitlaatklep. Omdat de presentatie sneuvelde, blijft één grote vraag in de wijk voorlopig nog onbeantwoord. Waarom gaat het ene blok straks wel tegen de vlakte, terwijl het andere slechts gerenoveerd wordt? Blijft het vraagteken en ook dit verhaal wordt vervolgd. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande kan doorgaan. De Raad van State heeft geoordeeld dat de omgevingsvergunning in stand blijft. De gemeente heeft het plan tijdens de procedure aangepast op het onderdeel parkeren. En daardoor komen er 59 nieuwe parkeerplaatsen bij. De gemeente verleende in oktober 2023 een omgevingsvergunning voor de bouw van het appartementengebouw. Een omwonende maakte daartegen bezwaar en stapte uiteindelijk naar de Raad van State. De bezwaren gingen onder andere over privacy, bezonning en het straatbeeld en dus ook parkeren. De Raad van State heeft bezwaren tegen de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het gebouw niet opgevolgd. Wel bleek tijdens de procedure dat de gemeente bij een eerder besluit niet van de juiste informatie was uitgegaan over de bestaande parkeerplaatsen op de locatie. De gemeente heeft dit tijdens de procedure hersteld. Reden voor de Raad van State om de omgevingsvergunning wel goed te keuren. In Boomgaarden door heel Nederland gaan deze herfst tijdens de laatste pluk vrijwilligers de boom in om appels en peren te plukken die na de reguliere oogst zijn blijven hangen. Het doel is om dit jaar ongeveer 150.000 kilo fruit te oogsten dat anders verloren zou gaan. Dit is omgerekend ongeveer 1,5 miljoen stuks fruit. De telers doneren het fruit aan de organisatie van Voedselbanken Nederland, die het verspreiden onder ruim 35.000 huishoudens die het fruit heel goed kunnen gebruiken. De laatste pluk is een initiatief van de Nederlandse uitdaging en Voedselbanken Nederland en wordt uitgevoerd in samenwerking met fruittelers,
bedrijven en vrijwilligers door het hele land.

0: land. Met de actie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor de waarde van fruit dat anders verspild wordt. En voor het belang van vers fruit binnen de voedselhulp. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Ja, en het weerbericht komt dit keer van weeronline.nl. Nico Schreuder is nog steeds afwezig. Wolkenvelden maken geleidelijk plaats voor zonnige perioden. Het wordt bijzonder warm voor eind september met 24 tot 28 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met 20 tot 24 graden in het westen en 25 tot 28 graden in het oosten van het land. De zon schijnt, maar in de middag neemt morgen de bewolking toe en vooral in de avond trekken enkele buien over het land. Donderdag is het dan wisselvallig met een aantal buien, maar de dagen daarna is het vaak weer droog met zonnige perioden en ongeveer 20 graden.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
3: Drie in één.

0: Ik hoorde jou pom pom.
1: Ja, dat kan kloppen. Ik zat mee te bassen.
0: Pom pom pom. Goed, mooie 3-in-1 van de strandjongens uit Californië. En drie zeer uiteenlopende. We hebben begonnen met Help Me Rhonda.
1: Help Me Rhonda.
0: Ja, die wij ook kennen in de uitvoering van Jan-Paul van der Meij. Die heet Help Miranda, maar dat is heel wat anders. Daarna een van de wat actuelere, latere dingetjes over de plaats Kokomo. En dat laatste nummer, daar is wel wat over te vertellen. Want dat was toen de tijd als single de opvolger van Good Vibrations. In 1967 of daaromtrent. En dat nummer dat was afkomstig van het nooit verschenen, of tenminste in die tijd nooit verschenen, album Smile. Tijdens de opname van dat album van draaide Brian Wilson volledig door. En kwam zijn bed niet meer uit. En dat album verdween in de la. Het is later wel verschenen. Er is ook nog een uittreksel verschenen onder de titel Smiley Smile. Maar dat echte album dat heeft een jaar of 50 op zich laten wachten. Nee. Hij heeft het later nog wel een keer in zijn eentje uitgevoerd. Dat hele album. En nou, dat Heroes and Villains, dat was een single van die plaat.
1: Ja.
0: Maar vreselijk leuk. De Beach Boys dus.
1: Ja. Ja. En met name Heroes and Villains heeft ons koor grijze haren bezorgd.
0: Oh ja, dat zie je zeker. Ja,
1: dat is een dusdanig complex nummer.
0: Ja. Die hebben daar nog grijze haren van. Onze vocalgroep. We hebben dat in de tijd een keer gezongen.
1: Geprobeerd.
0: We hebben dat gedaan, maar dat was fantastisch.

Ja, een van de gebruikelijke korte liedjes uit de 60s. De Sandy Coast met binnen de 2 minuten was het klaar. I See Your Face Again. Was toen wel een leuk hitje van ze trouwens. Hans Vermeulen en de Sandy Coast uit de 60s. Ja, wij zitten een beetje in die 60s en in die 70s natuurlijk. Ook vanwege de Red Hot Show waar we met Behind the Dykes bezig zijn. En dan kom je allerlei leuke dingen tegen. En dit komt ook uit zo'n serie, The Golden Years of Dutch Pop Music. En dit zijn de Telstars samen met René en The Alligators.

I'm Your Lover, He's Your Friend. En dat was een combinatie van twee bandjes. De Telstars samen met René en The Alligators. Leuke combinatie. And He's Your Lover, I'm Your Friend. Nou, hartstikke leuk om dat eens even te horen. En dat betekent dat dit muziekje ons mee gaat nemen naar het NOS Journaal van 1 uur. Waar u ongetwijfeld ook meer nieuws zult horen over de toestand op de stations Haarlem en Utrecht en Rotterdam. Nou, u zult er ongetwijfeld meer van horen. Wij gaan er even uit, even een bakkie doen of zoiets. En een kopje shop nemen of weet ik veel. En ik zie u zo weer aan de andere kant van het nieuws. Tot zo.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Blijkt het onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Interviews, regio nieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
2: Ja, we zijn weer gevonden. Dat is altijd wel leuker natuurlijk. Hè? Voel jij nou ook zo dat je gevonden bent?
3: Ja, ik echt geweldig dat ik weer gevonden ben. Hè?
2: Ja, je was de vondeling gelegd en je bent gevonden. Ja. Zo is dat. Goed, we zijn terug en gezellig dat u er ook weer bent. Eindeloos Eimond op deze prachtige dinsdag de 29e september. Alweer morgen, alweer de laatste dag. Hè. Vliegt om.
3: Ja.
2: En we gaan gewoon lekker door met waar wij mee bezig waren. We hebben nog een hoop leuke dingen. We gaan straks contact zoeken met Paula Blom van het Mosterdzaadje om te horen wat daar komend weekend te doen is. En verder hebben we nog een stukje cabaret. We hebben nog veel muziek. En, en het regionieuws straks om 14:30. Mm-hmm. Nou, wat wil je nou nog meer eigenlijk? Hè? Niks toch? Wel mee.
3: Nee.
2: Genoeg. Is genoeg.
3: Ja.
2: Ja. Maar nu eerst even een stukje leuk. Vind ik.

0: Swingers. Wat een leuk liedje trouwens.
1: Ja, grappig hè?
0: Ja, heel erg grappig. Ja.
1: Typisch Herman Vinkers ook.
0: Ja, doet me wel aan iets, denk ik eigenlijk. Maar daar zou ik maar niet verder over.
1: Nee, laat me verder niet over.
0: Iets wat ik zelf meegemaakt heb. Maar goed, dat is allemaal niet belangrijk. Gaan we niet verder over praten. Dus in het verleden. En wij moeten het verleden maar laten rusten. Toch?
1: Ja. Yeah.
0: Vind ik wel. Goed, dan heb ik hier weer zo'n unieke opname, dames en heren, uit die fantastische serie van The Golden Years of Dutch Pop Music. Een van die zogenaamde nuggets. En het nummer kent u allemaal, alleen waarschijnlijk niet in deze uitvoering.

0: Ja, het was in die tijd in Nederland natuurlijk gewoon gebruikelijk, hè? Als er zo'n internationale plaat uitkwam, was het lang niet altijd zeker dat het nummer in Nederland zou uitkomen in het origineel. Mm-hmm. En de platenmaatschappij had dan dat nummer dus wel. En dan werd er gewoon tegen een Nederlands bandje gezegd van, nou, gaan jullie het maar opnemen. Ja, zo werd dat gewoon gedaan.
1: Aha.
0: En dat is dus gebeurd. De Nederlandse band The Dukes heette ze. En nou, die hebben dus dat nummer van de Easy Beats, wat uiteindelijk natuurlijk wel een grote hit werd in Nederland, hebben zij ook uitgebracht. En nou ja, dus sneeuwde dat natuurlijk een beetje onder bij het origineel. Dat is, dat lijkt me logisch.
1: Uiteraard. Nou ja, dat lijkt me heel logisch.
0: Ja, dat was wel logisch. Als je het origineel beluistert en dan deze, dan weet je het wel.
1: Wow.
0: Goed, in ieder geval leuk om te horen. En we weten ook dat de liefde soms een slagveld kan zijn, dames en heren. De liefde kan een slagveld zijn. En daar worden ook wel platen over gemaakt. Dit is Blues Dimension. Battlefield of Love.

Battlefield of Love. En dat was er eentje van niemand minder dan Blues Dimension. Ja, dat moest ik even zeggen. Ik ga eventjes een leuke instrumentatie draaien, want we eventjes een verbinding zien te maken, maar dat ging even niet goed. Dus u krijgt even een lekker instrumentatie van mij te horen. Vindt u vast wel leuk. En dan ga ik ondertussen bellen met het mosterdzaadje.

0: En ik zei het al, het was even een pauzemuziekje van...
1: Interview.
0: Nee.
1: Dit is het overzicht van het mosterdzaadje voor de komende week.
0: En als het goed is, hebben we Paula aan de telefoon. En,
2: klopt,
0: hè? Je bent er, hè?
2: Nou, ik ben er. Het is een hartje Haarlem. En dan rij je af en toe van die bussen langs. En dan... Maar goed...
0: Je kan niet met de trein naar Haarlem.
2: Ik kan jou goed verstaan. En jij mij ook?
0: Ja, ik hoor je prima, meisje. Helemaal goed.
2: Oké, nou, daar steek ik gewoon van wal.
0: Doe maar.
2: We zijn overgegaan van de vrijdagavond naar de zaterdagmiddag. Dat komt omdat het zo koud, nat en guur weer is. Nou, ik zit nu echt peentjes te zweten hier op een bankje. Het is hartstikke heet. Maar goed, het kan zomaar weer anders zijn. We gaan zaterdagmiddag. Krijg een trio. Dat is gitaar, cello en zang. En dat is het Eisler trio. En Eisler is genoemd naar Hans Eisler, Hans met dubbel N. En die is een componist die daar heel erg nu actueel is. Hij is bewust van die Twee Wereldoorlog. Schreef op 19-jarige leeftijd al een oratorium gegen die Krieg. En hij was dus heel erg tegen de oorlog en tegen alles. Alles wat er stond te gebeuren in Duitsland. Hij is Duitsland ook heeft moeten ontvluchten en zo. Maar het is prachtige, het zijn prachtige liederen. Heel actueel, heel mooi. En niet alleen van Hans Eisler, ook van Kurt Weill. Is een tijdgenoot, eveneens heel maatschappij betrokken. En ook in diezelfde tijd van de jaren 30... spelende waarin het nazisme op opkomst is en zo. Nou, het is een beetje te vergelijken met de tijd van nu. Een beetje dreigende tijd waarin de wereld veranderde. De maatschappij veranderde. Dus dat heb ik zaterdag. En dat is om 3:00. Het is een prachtig trio. Zeer professioneel. Ze hebben 2 cd's uitgebracht. Die zijn internationaal. Heel goed ontvangen. En ik hoop dat ze ze weer meenemen. Ik heb het in ieder geval eentje. Dat is Wechselen die tijd. Dus het wisselen van de tijd heb ik grijs gedraaid. Zulke mooie muziek daarop. Ik hoop dat de mensen komen luisteren.
0: Prachtig. En ja, dat is zaterdagmiddag, hè?
2: Dat is zaterdag om 3:00. Ja, okay. Ja, echt prachtig stel. En dan heb ik zondag... heb ik David Vos. En die geeft een ode aan Jacques Brel. Nou, dat doet hij met heel veel passie. En hij zoekt de nummers ook op die heel dicht bij zijn hart liggen. Hij komt samen met Nettie Krul, dat is de pianiste. En we hebben hem 2 keer eerder gehad. Het is eentje die de volle theater strekt. Maar ook toch graag bij ons komt optreden. Het is een machtig mooi concert. Dat is ook om 3:00 zondagmiddag.
0: Ja, ik ken hem, David Vos. Dat is een fantastische Brel vertolker. Doet het heel erg goed.
2: Ja. Als je die foto, die kop ziet, dan lijkt hij ook wel een beetje op Brel. Ja,
0: als je maar niet zo spuugt tijdens het optreden.
2: Dat is vast wel.
0: Dus het, het was van Brel bekend.
3: Parapluutje mee.
0: Het was bij Brel vergunnen dat je op de eerste rij zat er mee nat, hè? Want hij sprak nogal met consumptie.
2: Er zijn er meer hoor. Die dat volgens mij. De Joep van het Hek dat ook een beetje.
3: Ja.
2: Dus je moet misschien niet helemaal vooraan gaan zitten.
3: Dat maar een regenpotje nodig.
0: Ja. Maar goed, dat is zondagmiddag om 3:00. En we weten hoe het gaat in het mosterdzaadje. De toegang is gratis. De zaal is 30:30 van tevoren open. Om 2:30 dus. En er is koffie en er is thee. En wat ook meer zegt, een afgelopen collecte van Metals Richtlijn €12,50. Heb je het niet, doe je wat minder. Dat kan ook. Heb je meer? Graag. Dus zo werkt dat.
2: Dat is bij de muzici.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, Paula, je kan nog even niet met de trein vanuit Haarlem. Want je weet, de zon is afgezet. Dus, maar goed, in ieder geval, ik spreek je volgende week weer.
2: Oké, we spreken elkaar. Bedankt, hè, voor
0: tot ziens weer. Ja, graag gedaan.
2: Doei.
0: Dag, Paula. Goed, dat was Paula. En dat was het mosterdzaadje. En wij gaan verder met... Oh, dan moet ik weer het schuifje openzetten. Die bron ligt niet aan ons systeem, hoor. Nee, zat in de opname. Extreme!

0: vroegere muziek. Een beetje ongepolijste opname. Het brommetje aan het begin. Dat u niet denkt dat dat aan ons systeem ligt. Kom
1: nee,
0: je ons niet
1: nee,
0: voor.
1: Dat nee, zit nee, echt in de opname.
0: Dat zat echt in de opname. En de laatste update over de stationsafsluiting in Haarlem is dat het station weer vrij is op dit moment. Meldt NH en kunnen ook nog zeggen dat er 3 mensen zijn aangehouden. Dus het station is weer open in Haarlem. Dus dan zullen de treinen er binnenkort ook wel weer heen gaan. Van Haarlem naar onze regio.
1: Hou dan wel rekening met flink vertraging.
0: Dat zit er wel in. Moet allemaal weer opgestart worden natuurlijk.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: In een bijgebouw van een hindoe-tempel aan de Elberstraat in Beverwijk is gisteravond brand uitgebroken. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brand woedde in een berging bij de tempel. In het bijgebouw stonden meerdere gasflessen, waardoor de brandweer extra voorzichtig te werk ging. Brandweerlieden wisten het

0: afbraak door aanhoudend geroep uit de zaal. De huurders pikken het niet langer dat een echte sloop of een goede renovatie nog jaren op zich laat wachten. De jarenlange frustratie over het ongezonde binnenklimaat liep er dus hoog op. Tot 2029 gaat de aannemer KBK Bouw per woning langs om acute problemen aan te pakken. Ook de aannemer krijgt kritiek omdat de muren wel vers gestuukt worden, maar niet vooraf behandeld worden tegen de schimmel. Communicatieadviseur Saskia van Dalen van Prewonen geeft na afloop toe dat de corporatie deze emoties had verwacht. Er zijn gewoon dingen niet goed gegaan en het heeft te lang geduurd voordat er werk van werd gemaakt. Omdat de presentatie sneuvelde, blijft één hele grote vraag in de wijk voorlopig onbeantwoord. Waarom gaat het ene blok wel tegen de vlakte, terwijl het andere slechts gerenoveerd wordt? Wordt vervolgd. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande kan doorgaan. De Raad van State heeft geoordeeld dat de omgevingsvergunning in stand blijft. De gemeente heeft het plan tijdens de procedure aangepast op het onderdeel parkeren. En daardoor komen er 59 nieuwe parkeerplaatsen. De Raad van State heeft bezwaren tegen de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het gebouw niet opgevolgd. Wel bleek tijdens de procedure dat de gemeente bij een eerder besluit niet van de juiste informatie was uitgegaan over de bestaande parkeerplaatsen. De gemeente heeft dit tijdens de procedure hersteld. De reden voor de Raad van State om de omgevingsvergunning goed te keuren. In Boomgaarden door heel Nederland gaat deze herfst tijdens de laatste pluk vrijwilligers de boom in om appels en peren te plukken die na de reguliere oogst zijn blijven hangen. Het doel is om dit jaar 150.000 kilo fruit te oogsten dat anders verloren zou gaan. Dit is omgerekend circa 1,5 miljoen stuks fruit. De telers doneren het fruit aan Voedselbanken Nederland, die het verspreiden onder ruim 35.000 huishoudens die het fruit heel goed kunnen gebruiken. De laatste pluk is een initiatief van de Nederlandse uitdaging en Voedselbanken Nederland. En er wordt uitgevoerd in samenwerking met fruittelers, bedrijven en vrijwilligers door het hele land. Met de actie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor de waarde van fruit dat anders verspild wordt en voor het belang van vers fruit binnen de voedselhulp. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: En bij afwezigheid van Rico Schreuder krijgt u het weerbericht van weeronline.nl. Wolkenvelden hebben inmiddels plaatsgemaakt voor zonnige perioden. Het wordt bijzonder warm voor eind september met 24 tot 28 graden. In onze regio houdt het bij een graad of 25 wel op. Morgen wordt het opnieuw warm met 20 tot 24 graden in het westen en 25 tot 28 graden in het oosten. De zon schijnt, maar in de middag neemt in het westen de bevolking toe. En vooral in de avond trekken enkele buien over het land. Donderdag is het dan wisselvallig met een aantal buien. Maar de dagen daarna is het vaag droog met zonnige perioden en ongeveer 20 graden.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
1: Het liedje van de Sidekick. De Sidekick.

0: Vertel.
1: Nou, dit was Within Temptation. Een nummer afkomstig van hun tweede album. Mother Earth. Het album waarmee ze dus zowel in Nederland als wereldwijd dus echt doorbraken. En dit liedje heette The Never Ending Story.
2: Was dat nou één zangeres of waren het er twee?
1: Nee, één. Oh. Dus gedubt.
2: Oh, was gedubt.
1: Ja.
2: Oké, dat komt op. Want er zat wel meer de gewoonte om gastzangeressen erbij te halen.
1: Ja, dit liedje niet. Het is echt gedubt.
2: En dit is echt gedubt.
1: Gedubt.

0: Soms word je door computers volledig op het verkeerde been gezet. En dat is in dit geval ook zo. Ik kijk in mijn computer en ik zie staan Fats Domino met Blue Monday. Ik denk, hé, dat is een leuke plaat op dinsdag. Maar mijn computer verrast mij totaal. Met een totaal ander nummer. En dan moet je natuurlijk even snel gaan uitzoeken wat het allemaal was. Want ik moet u natuurlijk wel de goede informatie verschaffen. En het blijkt dat de opname die u zojuist hoorde was van Billy Ward en de Domino's. Dus niks verder Domino. Ja, misschien zat hij erbij. Meer weet het maar nooit. Maar in ieder geval, Billy Ward en de Domino's waren de uitvoerende. En het nummer is een hele bekende standaard natuurlijk. Die kent u waarschijnlijk wel. En dat nummer dat heette Stardust. Dus dat was het. Billy Ward en de Domino's. Nou, hoe kun je het verzinnen? Misschien heeft Fats wel meegespeeld, hoor. Dat kan het. Dat hij er gewoon bij zit. Maar in ieder geval, hij zong niet.
1: Computers leiden soms hun eigen leven leiden.
0: Ja, dat is wel zo. We zijn allemaal in, tenminste ik, en ik weet niet hoe je nummer is, maar ik wel. Ik ben natuurlijk in afwachting van wat er over een week ongeveer gaat gebeuren. De re-release van het Beatles album.
1: Donderdag. Rubber Soul. Vrijdag.
0: Nu vrijdag al.
1: Yep.
0: Mag ik mijn bankrekening wel even nakijken. Aanstaande vrijdag dus gaat het allemaal gebeuren. De remix van dat album uit 1965. Wat toen eigenlijk allemaal haastig in elkaar gezet is. Omdat ze moesten een LP uit hebben voor de kerst. En ze waren volop hun tournee in Amerika. En weet ik het dan. Dus het moest allemaal even snel tussendoor. En dan verbaast het je nog wat een fantastische plaat het is geworden. Alleen de geluidskwaliteit was niet 100%. Dat was echt magertjes, vond ik. Zelfs voor die tijd. En vandaar dat het Giles Martin en zijn kompanen zich ermee bezig hebben gehouden. En het album compleet hebben opgepoetst. En het is weer fantastisch geworden. En ik ga u een voorproefje laten horen, want dat stond al op de heruitgave van de Red and Blue album. Daar stonden al een paar dingen op. En als het zo wordt, dan wordt het fantastisch. Hier zijn de Beatles. In die fantastische remix.

0: Ja, als je dit hoort en je gaat dit dan vergelijken, hè, dat heb ik wel eens gedaan. En als je het vergelijkt met de oude opname, klinkt dit alsof het gisteren opgenomen is. Zo mooi, want bij het oorspronkelijke album was het echt gebrekkig. Slecht stereobeeld ook. En dat is dus allemaal opgeheven. Het is nu allemaal gewoon echt mooi. En heerlijk om naar te luisteren.
1: Ja, ach, is het digitale toch nog ergens goed voor?
0: Ja, soms is AI nog ergens goed voor. Ja, ook om foto's leuk te bewerken en zo. Goed, eens even kijken hoe laat het is. Ja, we gaan nog even naar een andere band uit de 90's. Die ook weer bezig zijn. De twee broers hebben hun eeuwige conflicten opgelost, schijnt het. Of misschien was het geld wel op. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval zijn ze weer volop bij elkaar. Dit is Oasis.

dat was Oasis. En ja, ik zei, de broertjes hebben hun onderlinge geschillen opgelost. En zijn intussen dus gewoon weer op tournee met de band. Dat het 50 jaar geleden is dat het album Songs in the Key of Life uitkwam, dames en heren. Dat is genieder wel bekend. Dat was ongeveer in deze periode. En er is nu een EP op uitgekomen. En die heet Songs in the Key of Life, the EP. En helemaal nieuw, die staat dus stond bij de nieuwe releases. Dus hier is Stevie Wonder en het nummer dat heet My Life Story.

0: Ja, en zo is het weer klaar. En zo hebben wij het allemaal weer gehad. U hoorde een nummer, song om, van Stevie Wonder. Dus van die Songs in the Key of Life EP. En dat was een bonus EP. Of is een bonus EP. En het zijn dus, dit is dus nieuw uitgekomen. Met waarschijnlijk stukken die... Ik kon dat niet zo gauw terugvinden. Ik zal dat nog wel eens uitzoeken.
1: Maar ik denk toch ergens dat er nummers zijn die je net het album niet gehaald hebt.
0: Precies, zoiets.
1: Dus ze lagen nog op de plank.
0: Lagen op de plank. En die zijn dus nu uitgekomen als bonus EP... bij de 50-jarige versie van Songs in the Key of Life.
1: Ja.
0: Frans zit het erop. Morgen is er uiteraard weer een eindeloos eiland. Dan met Frank Koning. En donderdag met Pim. En vrijdag ben ik er samen met Frank weer. Als alles volgens planning verloopt. En zaterdag Broodje Hans. En dan zit er weer de eindeloos eiland week er weer op. Goed. Bedankt voor het luisteren allemaal. Angela, bedankt voor alles. En
1: graag gedaan.
0: Tot de volgende, zal ik maar zeggen. Dag.
1: Tot dinsdag.
0: Ja.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven. Het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleiden. Ook de 2 huizen van een familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. Een snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merestein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. Bij Zandpoort, vlak voor de aansluiting met de A22, is gisteravond een flinke file ontstaan door een ongeluk. Het verkeer staat stil en de vertraging loopt op tot ruim een uur. De rechterrijstrook is afgesloten voor hulpdiensten. Bij Patisserie Leek in Beverwijk begint het werk om 6:00 ochtends. Een uur later ligt de winkel vol vers gebak. Eigenaar Paul Veld is al 30 jaar banketbakker en waardeert vooral de vrijheid om eigen smaken te bedenken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dus ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in dat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merenstein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. Bij Zandpoort, vlak voor de aansluiting met de A22, is gisteravond een flinke file ontstaan door een ongeluk. Het verkeer staat stil en de vertraging loopt op tot ruim een uur. De rechterrijstrook is afgesloten voor hulpdiensten. Bij Patisserie Leek in Beverwijk begint het werk om 6:00 's. Een uur later ligt de winkel vol vers gebak. Eigenaar Paul Veld is al 30 jaar banketbakker en waardeert vooral de vrijheid om eigen smaken te bedenken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merenstein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. Bij Zandpoort, vlak voor de aansluiting met de A22, is gisteravond een flinke file ontstaan door een ongeluk. Het verkeer staat stil en de vertraging loopt op tot ruim een uur. De rechterrijstrook is afgesloten voor hulpdiensten. Bij Patisserie Leek in Beverwijk begint het werk om 6:00 's ochtends. Een uur later ligt de winkel vol vers gebak. Eigenaar Paul Veld is al 30 jaar banketbakker en waardeert vooral de vrijheid om eigen smaken te bedenken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Kijk je op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merenstein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

niet zo vaak in de platenkast. Lionel Richie, onterecht trouwens, want hij heeft best wel hele goede nummers gemaakt. En destijds met de Commodores was ik er helemaal weg van. Dit heette My Destiny. En wat hebben we hier? Dan gaat iemand lucky worden. Dat is namelijk Daft Punk en Pharrell Williams. Welkom in de platenkast. Wat gaan we doen? Nou, ik zie Luna staan, Los Reyes, Lou Rawls.

Dat waren Los Reyes, even wat lekkere swingende Zuid-Europese klanken, volgens mij Spaans, als ik me goed herinner. Los Reyes, jaren 90. Tilly Ben Ben. Dan nu, ik denk dat we naar Engeland gaan, als ik het goed uit mijn hoofd weet. Een beentje dat heet New Music en ze houden van...

0: Mädchen bin.
1: Das war Luz Electric und Mädchen. Oh, het programma is in het Nederlands, hè? Ah ja, het was leuk om te doen, toch? Dus. Een van de dingen die ik leuk vind aan radio maken is dat ik mijn talenkennis een beetje kan toepassen. Ik ben nog geen ster, maar ik spreek wel vloeibaar Engels. Dat is wel handig, want ik kan het jullie meenemen met een dansje. Namelijk The Hustle uit de jaren 70. Van McCoy. Oh ja, als je denkt wat is de hussel? Misschien herinner je je Saturday Night Fever nog. Waarin ze op de vloer zo om elkaar heen aan het draaien waren. Dat is de hussel.

als je wat jonger bent dan ik, dan zou je kunnen denken, hey, dit ken ik van de Benga Boys, We're Going to Ibiza. Ja, dat klopt, maar het is al eerder genomen door deze vriendelijke mensen van Typically Tropical. En toen heette het Barbados. Wie hebben we hier uit de platenkast getrokken uit een ver verleden? Wat is dat? 90's, denk ik, hè? Extints en Viervoet.

Dat was Moby en Natural Blues. Ja, ik hou van heel veel verschillende muziek. En ook van Moby. Ja. Maar vervolgens haalt ze uit haar kastje iets heel ouds. Van Bob Dylan. Just Like a Woman.

wel leuk, deze hoor je niet zo vaak. Shack Attack was dat. En City Rhythm, meestal hoor je bijvoorbeeld een Down on the Street of misschien een Easier Said Than Done. En ze hebben toch heel wat hits gehad zo in de loop van de jaren 80. En dit was er één van. En dat heette City Rhythm. Het leuke aan Facebook vind ik dat Ik heb ontzettend veel radiocollega's erop. Bijvoorbeeld een Ben Heersink. En dan ga je in discussie met iemand over muziek en over van alles en nog wat. Ja, dat Birds, dat is een eendagsvlieg. En ik ben een klein weddenschapje met Ben aangegaan. Want ik heb het idee dat we dit over 5 jaar gewoon nog steeds horen. Dus ik zei, ik spreek je nog wel over een jaar of 5. Anouk en Birds.

Die moet ik even helemaal gehoord hebben. Dat was... ik zit even kijken hoor, want ik krijg meteen inspiratie. Want ik vind het... Ja, het klinkt stom. Maar nu toets ik de verkeerde in. Hé, dat is even jammer. Er is maar één nummer waarvan ik zoveel hanenvel krijg van het Songfestival. En dan zul je zien dat ik het helemaal verkeerd intik. Dat is RS2. Ken je dat? Van Meccano? Heb ik wel eens eerder gedraaid in de platenkast. Als je een Motje Dadis. Ja, ik heb hem gevonden. Het heeft geloof ik niet gewonnen. Maar dat is ook zo'n vreselijk mooi nummer. En ik heb hem ter plekke gevonden. Ik denk, ja, dat ga ik erachteraan zetten. En ik ga meteen even zwaaien. Voor dit uur dan. Van de platenkast. Ah, de koffie. Ja, dit is even een paar dagen geleden hoor. Het begin jaren 70. De inzending destijds van Spanje. Motje Dadis. En

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
2: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
1: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
3: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
1: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
4: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.

0: Rhythm of the Night. En voor de komende twee uurtjes zijn wij jouw ritme vanavond. Ik zit hier niet alleen. Ik heb het vorige week aangekondigd. Want op deze broeierige dinsdagavond, 19 september... zit ik met het kanon wat ik vorige week heb aangekondigd. Met mijn lieve moedertje.
1: Joehoe!
0: Hey Lien, hoe is het?
1: Nou, het gaat heel goed. Een echte grote eer dat ik tegenover jou mag zitten.
0: Dat je de stoel van Cindy mag vullen.
1: Zeker, dat ik door jou uitgenodigd ben.
0: Ja. Leuk, hè?
1: Ja. Dit is echt heel leuk. Ja.
0: Vroeger ging ik als kleine jongen wel eens mee met mijn vader naar zijn werk toe. En dan zat ik in zo'n heftruck. En foto's van een spreekbeurt. Ben ik wel eens op jouw werk geweest. En dan kon ik gewoon vandaag mijn eigen moedertje meenemen.
1: Ja.
0: Leuk, toch?
1: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja.
0: Nou, mooi. Hey, we hebben een bomvol uur. Nou, eigenlijk twee uurtjes.
1: Ja.
0: Het concept is een beetje, wij gaan het eerste uur een beetje terug in de tijd naar wie Lien was. Vooral met muziek, eigenlijk met heel veel muziek.
1: Mm-hmm.
0: Want tijdens de voorbereiding waren we een beetje aan het rondkijken. En toen zei jij, ik heb eigenlijk heel veel muziek. Ik heb eigenlijk te veel muziek.
1: Kan de hele week vullen.
0: We kunnen ook doorgaan tot 12 uur.
1: Ja hoor, graag.
0: En het tweede uurtje gaan we een beetje kijken naar de huidige tijd. Waar luistert Lien graag naar?
1: Ja.
0: Dus ik heb er heel veel zin in.
1: Ik ook.
0: En als we eigenlijk een beetje teruggaan in de tijd naar kleine Lien. Hoe is het ooit een beetje begonnen met muziek luisteren?
1: Nou, dat is met de paplepel ingegooid. Mijn ouders, jouw opa en oma.
0: Opa Dick en oma
1: Jo. Opa Dick en oma Jo. Er was altijd muziek.
0: Ja?
1: Opa die was ook lid van de fanfare, dus die trommelde heel veel. En vaak gingen we ook naar drumband optredens.
0: Dus dat drummen wat nu thuis gebeurt bij jullie, dat komt eigenlijk een beetje in Opa Dick.
1: Ja, en drummen dat is echt wel een dingetje ook bij mij geworden. Ja. Ja, wat ik dus ooit voor mijn verjaardag van jullie gekregen heb, een drumstel.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ah, leuk.
1: En ook als ik naar muziek luister, dan kijk ik altijd naar de drummer.
0: De drummer, ja, die valt op inderdaad.
1: Ja, die valt heel vaak.
0: De meest druk aanwezig.
1: Ja, ja, en het is ook heel moeilijk.
0: Ja, ja. Maar wel leuk dat je zegt, met de paplepel ingegooid. Want eigenlijk geldt ook een beetje voor mij. Want eigenlijk stond vroeger bij ons thuis altijd de radio aan.
1: Dat klopt.
0: Voor mij, Edwin Evers voelde als een beetje als een tweede vader voor mij. hoe vaak ik die man hoorde.
1: Ja.
0: En dat is ook wel een beetje, ik heb het voornamelijk in coronatijd. Toen ik thuis werkte, dacht ik, lekker radio aan. En dan moest ik een beetje terugdenken aan vroeger inderdaad. Dus ik herken wel een beetje met de paplepel ingegooid.
1: Ja, nou, dat vind ik ook heel fijn dat we dat aan jullie doorgegeven hebben. Ja, zeker. Ja.
0: Hey, wat is zoals ik net zei, ik heb er heel veel zin in. We gaan eigenlijk een trip down memory lane doen eigenlijk.
1: Nou, alleen maar lean. Dat is een mooie voorspeling.
0: Gooi ik even uit de mouw in één keer. En ik vroeg eigenlijk aan jou van, nou Lien, ik wil eigenlijk het uur zijn al gestart, maar ik wil even een banger van jou.
1: Ja.
0: En toen kwam jij met een Franse man met een Spaanse naam.
1: Ja.
0: Patrick Hernandez.
1: En een paraplu in zijn hand volgens mij.
0: Ja. Want dat is Born to be Alive.
1: Ja.
0: Jij denkt van, als je het uur wil beginnen, dan is dat geen ander nummer dan dat.
1: Ja, dat was echt. Ik ben echt een disco-liefhebber van vroeger.
0: Ja.
1: En een beetje ook de New Wave, maar deze heb ik echt heel veel gedraaid. En wat ik het leuke vind, is dat jij hem ook leuk vindt.
0: Ja, klopt inderdaad, ja. Je hebt een klein grapje met Master Movies. Dat zeggen, het lijkt een beetje. Heel veel mensen denken dat het ook van de Village People is. Dus je hebt een stukje met Master Movies van Born to be Alive. Is niet van de Village People.
1: Mm-hmm.
0: Heel geinig, moet je gezien hebben.
1: Okay.
0: Maar wat ik dus ook leuk vind, waar ik vandaag tijdens mijn research achterkwam, is dat Madonna dus in een achtergrondkoor speelde.
1: Bij Patrick Hernandez?
0: Ja, bij dat nummer.
1: Oh.
0: Als 19-jarige werd zij een soort van ontdekt. En toen was ze nog 19. En nu is ze al dik in de 50.
1: Ze is iets ouder geworden.
0: Ja. Iets ouder geworden. Ja. Ja. Ze doet het best om dat niet zo lang te blijven voor mij. Nee. Maar, we gaan er niet langer naar luisteren. Patrick Hernandez met Born to be Alive. Hij heeft er als One Fly heeft hij er heel veel nummers. Met een One Fly heeft hij heel veel geld mee verdiend. Heel veel miljoenen. En hij was daar heel snel weer kwijt. Maar dat doet wel een beetje eer aan het nummer. Born to be Alive. Hij is geboren om te leven. En wij gaan dit, is de krant dat we lekker mee beginnen.

0: trouwe luisteraars die me wachten. Wanneer gaat die man zingen? Dat gebeurt niet. James Last. Die had ik nooit van gehoord, maar je zei, die wil ik erin.
1: Nou ja, is iedereen er nog? Nou, als we het toch over Kleine Lientje hebben.
2: Ja.
1: Kleine Lientje, die moest hier vroeger ook naar luisteren. Omdat opa en oma, jouw opa en oma, heel veel LP's van deze man in de kast hadden. En het is ook wel een hele mooie herinnering aan vroeger.
0: Ja.
1: Elke zondagavond ging opa Dick als een soort tambourmaître. Weet je wel, zo'n man die voor een drumment loopt met zijn stok. En ging voorop.
0: Ja.
1: Kleine Lientje erachteraan.
0: Ja.
1: Het nog kleinere zusje Jolanda daar achteraan. En het nog kleinere broertje.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Jeroen erachteraan. En wij liepen daar als een soort drumband. Al met James Lands. Elke zondagavond
0: Wat heerlijk.
1: Gingen we door de kamer heen. Dus dit is een hele mooie herinnering. Dus het liedje zal niet zeggen van, goh mensen, waar luisteren naar, maar het is...
0: Het nummer heet Happy Music, joh. Je wordt er wel blij van.
1: Je wordt er toch heel blij van, ja.
0: Ik ging dus even opzoeken vanmiddag, ook op Spotify. En hij had best wel veel nummers die ik dacht, hey, die ken ik. Van El Conda Passa, die ken ik van Simon & Garfunkel.
1: Ja.
0: Unchained Melody, I Will Always Love You. Ik dacht, heb ik wat gemist in mijn opvoeding? Maar dit heeft hij gewoon nagemaakt.
1: Hij heeft alles nagemaakt. Ik denk het is een soort André Rieu, maar dan van vroeger. André Rieu, die maakt ook allemaal van die... Ja, die man heeft... Het is ook een Duitser, geloof ik. Die heeft na LP's niet normaal.
0: Wie weet ga ik mijn LP-collectie uitbreiden en doe ik ook een beetje James Last bij. Even Cindy gek maken met...
1: Zoiets.
0: Ik gebruik dit podium ook een beetje om onze miljoenen luisteraars weer wat kennis bij te brengen. Mm-hmm. En het is vandaag dus National Goose Day.
1: National Goose Day?
0: De Nationale Ganzendag.
1: Gans.
0: Ja. En dan denk je, waarom? Hoezo?
1: Ja.
0: Ooit... Heel lang geleden kon je dus ook aan de eigenaar van je huis kon je betalen met ganzen. En vandaag wordt gezien als je geluk en welvaart wil hebben. Dan eet je een gans op deze dag.
1: Oké.
0: Dus doe ermee wat je wil.
1: Ja.
0: Maar ik dacht wel een leuk podium om ook even dit soort informatie te delen.
1: Bedankt voor deze informatie.
0: Ja, alsjeblieft. Ja. En morgen 30 september, we hadden het er van tevoren over. Heb je broer- en zusdag.
1: Ja.
0: En dat ken je wel een beetje.
1: Ja, dat ken ik omdat heeft Giel Beelen, een DJ van destijds 3FM, heeft dat... in de lucht gebracht, zeg maar.
0: Ja, is mee begonnen.
1: Ja, het is gekomen omdat zijn zusje is overleden in 2013. En toen heeft hij deze dag uitgeroepen door broer- en zussendag... dat je even stil moet blijven staan bij de liefde voor je broer en voor je zus. En het is best wel gegroeid tot echt een dag.
0: Vanaf 2013 van mij zag je zaken bestaan.
1: Ja. Ja,
0: eigenlijk met andere woorden wil je zeggen, Kelsey Bijlsma, koop het leukst voor je broer.
1: Zeker weten.
0: Nou, Kels, als je dit hoort, ik ben heel benieuwd. Een nieuw rubriekje eigenlijk wat ik wil presenteren. Dat is de Jurassic plaat. Dus denk een beetje aan Jurassic Park en aan mij als Jer. Mm-hmm. Want ik wil eigenlijk een mogelijkheid hebben om... ik krijg af en toe commentaar van Cindy dat ik iets wat oude muziek draai. En ik wil eigenlijk een soort van mogelijkheid hebben dat ik het wel kan draaien. Maar ook alweer de Jurassic, de grootheid van lekkere nieuwe nummers... Eigenlijk wil ik gewoon alles kunnen draaien. En mijn voorliefde voor country, dat probeer ik af en toe ook een beetje door de speakers te duwen. Maar ik heb nu een plaat gevonden waar mensen van zeggen die niet per se van country houden, er ook wel fijn naar luisteren.
1: Okay.
0: En dat is een nummer uit 2008, als ik het goed heb. En dat is van de Zac Brown Band. Dat is eigenlijk een achtkoppige band met allemaal blaasinstrumenten, banjo's, gitaren en lekkere country nummers.
1: Ik hou er nu al van.
0: Je houdt er nu al van. Hm? En jij weet natuurlijk mijn voorliefde voor kip. Dit nummer heet Chicken Fried. En eigenlijk, de titel zegt eigenlijk al... het gaat over gebakken kip, eigenlijk het lekkere leven, een koud biertje. Maar eigenlijk gaat het nummer ook al een beetje hoe ik mijn leven wil gaan leiden. Of leven wil leiden. Gewoon het geluk zit in de kleine, alledaagse dingen. En daar gaat het nummer ook een beetje over. Dus luister lekker mee.

0: Singing in the Rain. Ja, we begonnen met de Zac Brown Band. Wat vond je ervan? Chicken Fried?
1: Ja, heerlijk muziek. Ja, ja, ja,
0: goed gekeurd?
1: Ja, ik hou ervan. Ja.
0: Mooi. Dus,
1: ja.
0: Het succes van de Jurassic Plaat rubriek die gaat nog een weekje door.
1: Leuk.
0: Mooi. En daarna 21 Pilots en Sheila.
1: Sheila E. in de Black Devotion. Ja, Linder muzieksmaak gaat van links naar rechts.
0: Mooi, hè? Ja. En bij 21 Pilots heb je een verhaal bij van Pinkpop?
1: Nou, ik was dit jaar Pinkpop op televisie aan het kijken.
0: Ja.
1: En dat was volgens mij op zaterdagavond. Hans, zie je, was er niet. Dus Lintje ging lekker voor de tv zitten. En ik vind het heerlijk om al die festivals op tv te bekijken.
0: Ja.
1: Glastonbury, Pinkpop, Lowlands enzovoort. Toen waren daar dus de 21 Pilots. Kon ze wel van een paar nummers, maar nog nooit echt live gezien.
0: Nee.
1: Geweldig.
0: Ja, het zijn twee jongens.
1: Ze staan met z'n tweeën op het podium. En energie. Geweldig.
0: Ja.
1: Nou, Lien was verliefd. Ja. Lien is fan.
0: Dus toen ik aan jou vroeg van, kom maar door met nummers, dan was deze een van de eerste die
1: ik draai hem thuis heel veel.
0: Ah, wat leuk.
1: Ja. Ja.
0: En daarna iets anders. Lekker vrolijk. En dan had je een dansje bij.
1: Ja, dit was kleine Lien. Ja. Kleine Lien die had muziekles op school. En je mocht een optreden doen voor een zever. Dat was dus dit nummer.
0: Ja.
1: Dus Lien met drie anderen. Het waren dan geen donkere mannen, maar drie leuke meisjes, geloof ik. Stonden met z'n vieren dit dansje te doen en te zingen. En Lien had een 9.
0: Hoppatee.
1: Ja,
0: kijk.
1: Ja hoor.
0: En dansje kon je nog een beetje nadoen.
1: Ja, ik vind het zo'n lekker nummer. Dit blijft ook leuk.
0: Dat zeg ik. Ja. Klinkt lekker vrolijk.
1: Het klinkt heel vrolijk.
0: Zoals zei, dat herken ik al een beetje als ik naar mijn Spotify-lijst kijk. Het gaat van links naar rechts, van boven naar onder. En dat maakt het ook leuk. Dat je eigenlijk voor elke humeur en elke fase van de dag een lekker nummertje hebt.
1: Zeker.
0: We gaan van het ene rubiekje naar het andere rubiekje. Want het concept dat ik eigenlijk met Cindy heb is dat ik af en toe wat leuks vertel over Heemskerk. Zij is een importer. En ook wel leuk voor de gemeente dat dit station waar wij al die luisters hebben ook het een en ander kunnen vertellen over de mooie gemeente waarin we inwonen.
1: Ja.
0: En als je naar eimond360.nl gaat, daar zag ik een leuk artikel. Het ringsteken was na 15 jaar weer terug.
1: Ja.
0: En toen was ik gelijk aan mezelf denken.
1: Ja.
0: Ik heb er ook als kleine jongen van, hoe oud was ik daar? 8, 9, 12.
1: Ja, bij de Evelaar.
0: Op het fietsje en daar nog op skilers lekker ringsteken.
1: Ja, ja. Oh.

0: weer. Mooie tijd is dat.
1: Ja, was echt leuk altijd.
0: Het is leuk dat al die kinderen hetzelfde plezier mogen ervaren wat ik toen had.
1: Ja, ja, kleine Jeremy.
0: Ja, mooi. En iets anders leuks, waar ik eigenlijk best wel trots op ben, wat de gemeente Heemskerk dit doet. Er komt een brievenwasserette.
1: Een brievenwasserette?
0: Ja, toen ik het eerst las, dacht ik van, wat is dat nou? Maar dit heb ik laatst meegemaakt. Ik moest een vergunning aanvragen voor ons dakkapel.
1: Ja.
0: En dan kom je af en toe met, dan komt er eerst een brief thuis, dat kan niet digitaal. En dan wordt taal in gebruikt waarvan je denkt, praat gewoon eens normaal Nederlands.
1: Oh ja.
0: Er worden met dure woorden gesmeten, dure woorden, maar gewoon moeilijk begrijpbare taal en zin achter elkaar. Dus ik dacht, toen ik het las, dit hebben we nodig. Dit moet gebeuren. Dus van 5 tot 22 oktober heb je een brievenwasserette in het gemeentehuis.
1: Oké. Okay.
0: En dan gaan ze dus live, 14 oktober gaan ze het live doen, maar tussen die week kan je daar heen komen om jouw brief te laten wassen. Dus ik dacht, ik wil een paar voorbeelden laten zien van, hoe ziet het er dan normaal uit?
1: Ja.
0: Je krijgt een brief binnen, staat ten aanzien van de door u ingediende aanvraag, strekkende tot het verkrijgen van een tegemoetkoming, dienen wij u te berichten dat de benodigde verificatiedocumenten omtrent uw inkomen momenteel ontbreken in ons systeem.
1: Dat staat in zo'n brief?
0: Dat staat bijvoorbeeld in zo'n brief.
1: Dat scheelt een paar velletjes als je dat korter doet.
0: Want ik kan ook wel zeggen, stuur even een kopie van uw salarisstrook, daarna kunnen we uw aanvraag behandelen.
1: Nou, dat lijkt me een stuk makkelijker.
0: Een stuk makkelijker inderdaad, ja. Toen ik dit las, dacht ik van, ik ben best wel trots op gemeente Heemskerk dat ze hiermee gaan beginnen.
1: Ja.
0: Wat ik zeg, ik heb het laatst meegemaakt en je denkt van, het kan allemaal een stuk makkelijker.
1: Zeker.
0: Dus dat. Nou, leuk weetje over Heemskerk. Ik vond het heel leuk om te horen en daar ben ik ook heel trots op. Maar bij wasretten kan ik maar aan één nummertje denken. Dat deed mij dan een beetje terug naar de jeugd. Dat Shark Tale met Christina Aguilera.

0: Ja, onze Schotse vrienden Simple Minds. Waterfront, het nummer wat is geïnspireerd door de stad Glasgow en de rivier de Clyde die erin loopt. Dat hadden we van tevoren niet afgesproken, maar ik ben natuurlijk sinds mijn vakantie... ik ben helemaal in love met Schotland. Maar jij bent helemaal in love met het nummer.
1: Ja, dit is Kleine Lien weer op de zolderkamertje.
0: Ja?
1: Ik heb dit nummer echt grijs gedraaid. Standje, ik denk dat de buren nog oorpijn hebben. Ja, ik vind het... het is mijn top 2000. Het staat altijd in de top 2000 bij mij. Ja,
0: en
1: ja.
0: Echt een paar nummers die... je hoeft niet na te denken, die gaan er gelijk
1: die op. Gaat er meteen in. Ja, en dan zit ik gewoon... je hebt luchtgitaar spelen. Ik ben dan aan het luchtdrummen.
2: Lekker mee.
1: Ik vind het een heerlijk nummer. Ja.
0: Tof, joh. Ja. En we gaan... het eerste uur zit er bijna op. Maar dan gaan we nu eigenlijk richting jouw jeugdhelden van vroeger.
1: Mm-hmm.
0: De Police.
1: De Police, ja.
0: Vertel.
1: Nou, de Police, dat is... Ik was echt de New Wave richting. Niet de New Wave, dat bandje wat nu is met Lil Kleine. Absoluut niet mee verwarren. Want
0: wat bedoel je dan?
1: Maar dat waren dus de drie jongens waaronder. Dus Sting. En weer de drummer Stuart Copeland. Want de drummer, dat viel mij ook meteen op. Hij had ook een hele aparte manier van drummen. Een hele energieke stijl. Daar stond hij ook bekend om. En het schijnt ook een hele moeilijke manier van drummen te zijn. Om het heel moeilijk... hij gebruikt een beetje technisch ook. De hi-hat gebruikt hij niet gewoon als tik. Maar hij gebruikt hem echt in de muziek moeilijk uit te leggen. Maar het schijnt dus echt heel moeilijk te zijn.
0: Oké, dus hij is een soort van de Jimi Hendrix onder de drummers.
1: Ja, hij kan heel goed drummen.
0: Oké. Dat over een paar jaar, als ik bij u langskom... dan heb je ook die hi-hat te pakken.
1: Ik ben aan het oefenen.
0: Tof. eigenlijk een nummer wat we wilden draaien... Reggae.
1: Recata de Blanc, dat is een LP wat ik toen kreeg.
0: Top, ja. Die kon ik helaas niet vinden. Maar,
1: nee, dat geeft niet.
0: Jij zei van, dat geeft niet. Ze hebben genoeg lekkere nummers.
1: Zeker.
0: Dus we gaan nu luisteren naar Roxanne.
1: Ja.
0: Hier zijn ze.

0: Ja, de police. Ja, ik vind het ook lekker. Het is een beetje... Ja, ik zie ook wel een beetje als de grondlegger van mijn muzieksmaak.
1: Ja.
0: En dat... Het is ook wel een leuk dingetje. Jij bent niet zo'n voetballiefhebber.
1: Nee.
0: Jij bent wel voor mijn club, omdat je voor mij bent.
1: Zeker.
0: Maar wat jij wel heel leuk vindt, is als ik jou af en toe een filmpje doorstuur van een voetbalstadion. En niet om het voetbal, maar door het gezang.
1: Oh, dat zingen. Ik wil daar gewoon een keer heen. Niet voor de voetbal, maar voor dat zingen.
0: Ja, want je zei eigenlijk wil ik ook Oasis met Don't Look Back in Anger in het lijstje hebben. Maar die hebben inderdaad vorige week al gedraaid.
1: Ja.
0: Ter ere van dat Oasis weer gaat draaien.
1: Ja.
0: Maar het is ook wel iets wat we, nou ja, wat we regelmatig gaan doorsturen. Hey, kijk dit.
1: Ja.
0: En je hebt ook bij Sunderland heb je Wise Man.
1: Oh,
0: en ook
1: ja.
0: Een hele stadion.
1: Ja, geweldig. Ja,
0: geweldig.
1: Ja.
0: Het eerste uurtje zit er alweer bijna op. Het gaat best wel soepel, hè?
1: Ja, gaat hartstikke leuk.
0: De zenuwen, denk ik. Geen zenuwen meer van we gaan zo meteen het tweede uurtje gaan we helemaal knallen.
1: Zeker.
0: Dan gaan we een stap maken naar de toekomst.
1: Leuk.
0: We gaan nog heel veel doen.
1: Leuk.
0: En eigenlijk... Ivo Veroni vroeg hem al aan, want met jouw naam kan dit nummer eigenlijk niet ontbreken.
1: Nee.
0: Het is ook een nummer die eigenlijk heel bekend is in de binnenfamilie Bijlsma.
1: Ja.
0: En een beetje te eerder van het Oktoberfest, maar eigenlijk gewoon helemaal te eerder van jou. Heb ik even met Neil Diamond gebeld.
1: Had tijd voor me.
0: Had tijd voor, ja. Je doet hartstikke goed. En we gaan even lekker 3 minuten luisteren naar Neil Diamond.

0: Eimond 360.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
5: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
4: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De vijf werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn twee vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren drie vrachtwagens en drie auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Ja, zodra de noten van Mark nog weer te horen zijn, dan zijn we weer terug voor het tweede uur. En nog steeds met mijn lieve moedertje.
8: Joehoe.
7: Je bent nog niet weggaan, je vindt het leuk.
8: Ik vind het echt heel leuk, ja.
7: We hebben na de polonaise van Neil Diamond en het nieuws hebben een fast forward button ingeklikt. En we gaan eigenlijk naar van kleine Lien naar huidige Lien.
8: Ja.
7: En dan is eigenlijk één band die ik ook al met een hele dikke stift kon invullen.
8: Ja.
7: Coldplay.
8: Yes.
7: Ja. Wat vind je geweldig aan Chris Martin en zijn mannen?
8: Nou, alles. Alles.
7: Die kunnen niks fout doen bij
8: jou. Nee, die kunnen bij mij helemaal niks fout doen. Ze zijn, elke keer hebben ze wel een andere sound. Met de samenwerkingen. En ik ben nu al drie keer naar een concert geweest. En elke keer kippen. Kippenvel. Kippenvel. Ja, mooi, ja, ja, ja.
7: Ik ben twee keer met je meegegaan inderdaad in de arena.
8: Ja.
7: De locatie is minder, maar het concert was heel tof.
8: Inderdaad.
7: Die maken er een aardig showtje van. Vooral die armbandjes en dan de
8: ja, en, geweldig.
7: Ze denken eigenlijk aan alles.
8: Alles, ja.
7: En we waren met jouw verjaardag. Mm-hmm. Na jouw verjaardag waren we naar de Fabriek de Lumière.
8: Ja, in Amsterdam. Ook, bij de Beste Gasfabriek. Ja.
7: Ook richting Coldplay was dat?
8: Ja, dat was een voorstelling met beeld en de muziek van de LP van Coldplay. Hoe heet het LP ook alweer, zei jij? Ja. Iets met de Moon.
7: Moon Music.
8: Ja, Moon Music.
7: Echt maar heel veel artiesten en kunstenaars hadden echt beelden gemaakt van de nummers.
8: Ja, prachtig.
7: Kon je gewoon door het gebouw heen lopen en dan zag je eigenlijk
8: een aanrader.
7: Ja, was heel vet op dat moment.
8: Dat is echt heel mooi.
7: Van tevoren dacht ik, ja, ik doe dit voor jou, leuk om te zien. Ja. Maar toen ik daar was, dacht ik gewoon, wauw.
8: Ja, mooi hè? Het klopte gewoon. Ja.
7: En ik kan eigenlijk, de band kan ik eigenlijk met een hele dikke stift voor jou invullen.
8: Ja.
7: Maar het nummer ook.
8: Ja.
7: Yellow.
8: Altijd Yellow. Ja. Nummer 1 op mijn lijstje van de tot 2000.
7: Ja?
8: Ja hoor, als het begint, dan komt de pen van Lien op papiertje en het er staat Yellow.
7: Ja, de meeste mensen kiezen voor Fix You. Die staat voor mij vaak op nummer 4, 5, 6 bij de tot 2000.
8: Ja.
7: En waarom kies jij dan voor Yellow?
8: Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon zo'n mooi nummer. Het is ook een soort liefdesliedje.
7: Ja?
8: Ja, het gaat over een persoon waar je alles voor over hebt, die je lief hebt. En daar zingt hij dan over.
7: En de meeste mensen kiezen voor liefde de kleur rood en hij kiest voor...
8: Hij kiest voor yellow. Ja, ik las, hij was een liedje aan het schrijven. Toen zag hij een soort van gouden gids liggen in de... En dan denk ik, ik moet een nummer geven aan mijn liedje. En toen zag hij, oh, een gouden gids, geel,
7: als je
8: yellow.
7: Als je zoveel nummers maakt als
8: zo opleider, simpel is het. Ja.
7: Hoeft niet te moeilijk te doen.
8: Helemaal niet.
7: Hey, ik laat de eer volledig aan jou. Kondig hem maar aan.
8: Nou, hier komt dan Coldplay met Yellow.

0: Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen The Rain. Dat is wel echt een van mijn favoriete nummers. En daar heb ik ook wel een leuke herinnering aan met jou. Maar ja, voordat we daar zijn, wil ik even wat er net gebeurde, wil ik even met je bespreken. Ja, ik kreeg een appie van Cindy. Die is met haar vliegtuig onderweg geweest naar Kreta.
1: Ja.
0: En jij ging even het weer bekijken.
1: Ja.
0: En een beetje een thema van dit nummer.
1: Ja.
0: Have You Ever Seen The Rain?
1: Dat klopt.
0: Gaat zij regen zien?
1: Zij gaat heel veel regen zien.
0: Want ik heb helemaal niet verteld. Jij zit hier natuurlijk voor Cindy. Want Cindy die is vanmiddag vertrokken naar Kreta. Die gaat met twee vriendinnen lekker genieten.
1: Ja.
0: Nou, wilde lekker gaan genieten van de zon. Maar vandaag viel het mee. Maar er komt wel wat regen aan.
1: Er komt het. Ik hoop dat het 's nachts valt.
0: Ja, zeker. Ja. Dat gaat goed komen. Maar het was wel even toevallig dat de Spries landde. En jij begon over het aantal millimeter wat ging vallen.
1: Ja. Ja, dat was veel millimeter.
0: Ja, nou, we denken aan je in 25 graden. Ja. Maar het nummer zelf, ik weet eigenlijk nog precies. Soms heb je zo'n moment van, ik weet nog waar ik was.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat heb ik ook met dit nummer. Toen ik hem voor de eerste keer hoorde, toen was ik met jullie als, als iets kleinere hier mee naar Jacks. Daar hadden we regelmatig een pubquiz. En toen hoorde ik dit nummer. En ik had hem al eens vaker gehoord, maar toen had je nog geen Shazam. En
1: klopt.
0: Wat is dit nummer?
1: Ja.
0: Toen zei jij de wijze woorden, ja, ik wist dat jij dit lekker zou vinden. Dit is de Creedence Clearwater Revival. Dit is top.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Zodoende ben ik er een beetje ingedoken. En is daar mijn kleine reis, of mijn reis als muziekliefhebber begonnen.
1: Ja.
0: Maar op het moment vergeet ik nooit meer. En toen zei je ook de wijze woorden met de tip met een quiz.
1: Ja.
0: Als er ooit een keer de vraag komt, wie heeft het nummer gemaakt of geschreven? Vul dan, als je het niet weet, of Bob Dylan in.
1: Bob Dylan.
0: Of CCR.
1: Of CCR, ja.
0: Die hebben aan zoveel nummers gezeten.
1: Ja, Bob Dylan hebben heel veel geschreven. Ja, bijna alles.
0: Ja, ik wou zeggen, als je een lekker nummer doet, denk ik, nou, dat kan wel zo van hem zijn.
1: Ja.
0: Koken.
1: Ja.
0: Nee, ik vind het echt leuk om zo ook een beetje nummers te leren kennen. Maar wat daar ook een goed middel voor is, is eigenlijk de top 2000.
1: Ja.
0: Dat is, die vraag ik jou stellen. Hoe ben jij met papa, met Hans?
1: Met Hansie.
0: Erin gerold in jullie jaarlijks bezoek aan top 2000?
1: Ja, dat is eigenlijk al jaren eigenlijk dat het op... wij zijn Radio 2 luisteraars. En daar was de top 2000 ook altijd in december.
0: Ja.
1: En daar kon je dan ook heen in Beeld en Geluid Museum. Daar wordt altijd zo'n mooi cafeetje opgebouwd. En vroeger kon je gewoon heel rustig kaartjes bestellen. Oh, ik wil dat uurtje, ik wil dat uurtje. Nou, dat lukt toch allemaal.
0: Jullie konden ook gewoon nog een paar keer, gewoon 2-3 uur achter elkaar.
1: Nou joh, wel, soms wel 5 keer kon je. Maar nu moet je vechten voor een kaartje. Je moet al je kinderen inschakelen.
0: Rond die datum
1: moeten
0: wij inderdaad klaarzitten met de laptops om...
1: Ja, en dan mag je 1,5 uurtje naar binnen. Geweldig.
0: Ja, ik ben vorig jaar met Cindy voor het eerst meegeweest.
1: Ja, leuk.
0: Dat was gezellig, ja.
1: Dat was echt gezellig.
0: Je moet oftewel een beetje geluk hebben met het aantal nummers, met welke nummers je hoort.
1: Dat weet je van tevoren natuurlijk niet, nee.
0: Dat je in een rit zit voor een aantal begrafenisnummers, dat je maar een beetje in
1: een
0: weer zit.
1: Of een nummer van 15 minuten, denk je, oké, dan gaat de helft.
0: Nou, voor mij was er ooit al een keertje een uurtje, of toen was het nog een uurtje of 50 minuutjes, dat je dan in 10 minuten moet wisselen. Maar had je 3 nummers, had je Telegraph Road van Dire Straits. En had je echt nummers van boven de 10 minuten. Dat je gewoon bijna klaar bent.
1: Ja, als je die pech hebt. Ja.
0: Maar vroeger kon je dat beter plannen, maar nu moet je net gewoon blij zijn dat je nog mee kan.
1: Ja, inderdaad. Maar het is altijd wel leuk.
0: Zeker
1: het is trouwens een uurtje tegenwoordig. Ja,
0: ja toch?
1: Ja.
0: En de top 2000 is al een paar keer gevallen, want jij hebt al van tevoren... de lijst is niet eens beschikbaar, maar jij kunt al een aantal nummers invullen.
1: Ja, die staan standaard erin.
0: Ja, en staat er een beetje te sparren over... Lien, haar muzieksmaak, wat wil je een beetje draaien?
1: Mm-hmm.
0: En daar kwam een nummer voorbij waarvan je zei, nou, die staat er ook standaard in.
1: Ja.
0: En die is van Elbow.
1: Van Elbow, One Day Like This. Ook door een keer, aantal jaren geleden, op televisie naar Pinkpop te kijken. En daar zag ik deze band. En ik denk, wow. En toen kwam dit nummer. En toen was het 100 keer wow.
0: 100 keer wow, ja. Ik heb toevallig laatst ook de live versie net gezien in Engeland. Gewoon duizenden, tienduizenden mensen.
1: Ja, geweldig. Ik heb ze vorig jaar in Royal Park gezien, live. Nou, is net zo mooi.
0: Ja,
1: ja, prachtig.
0: Het schijnt ook een soort van een populair nummer te zijn voor bruiloften en Engelse festivals.
1: Ja.
0: Het
1: is echt een festivalband.
0: De Olympische Spelen toen in Engeland voor mij ook gedraaid. Ja. En toen is hij een soort van aan het groot publiek getoond.
1: Klopt, ja.
0: Het is eigenlijk best wel een vrolijk nummer.
1: Het is ook een soort liefdeslied, hè, dit.
0: Klopt inderdaad, One Day Like This wordt een beetje beschreven als... als ik zo'n perfecte dag per jaar mag meemaken...
1: Mm-hmm.
0: kan ik de rest van het jaar gewoon helemaal weer aan.
1: Ja.
0: En dat zingt hij ook met One Day Like This A Year Would See Me Right.
1: Ja.
0: Het gaat over die ene speciale dag.
1: Ja.
0: En ik ga jou gewoon weer de eer geven.
1: Mm-hmm.
0: Kondig ze maar aan.
1: Nou, zitten jullie er klaar voor? Hier komt Elbow met One Day Like This.

0: Heerlijk.
1: Mooi, hè?
0: Ik kan niet anders zeggen.
1: Ja.
0: Ik begrijp helemaal wat je bedoelt als het met 10.000 mensen om je heen wordt geroepen.
1: Ja, geweldig. Ja, zo mooi.
0: Op de naad, ja.
1: Ja.
0: Ik las ook, want Elbow is best wel een random naam.
1: Ja.
0: Vertel voor, je gaat een band oprichten in Nederland en hier is Elbow. Maar ze keken dus ooit een serie en daar zei iemand dat Elbow is the most loveliest word in English.
1: Oh ja?
0: En losgezien van de betekenis.
1: Mm-hmm.
0: Toen dacht ze, nou ja, daar gaan we gewoon voor.
1: Nou, dus goede keuze.
0: Zo fijn toch als je wordt gepresenteerd als elleboog. Laat lekker weg. Hey, we gaan nog niet helemaal weg bij de Top 2000.
1: Nee.
0: Want iedereen hoort nu van Jeremy, wat lief dat jij je moeder zoveel ruimte geeft met muziekkeuze.
1: Ja, heel lief.
0: Ja, heel lief. Maar eigenlijk is het ook een beetje eigen gewin. Want eigenlijk alles wat jij leuk vindt, vind ik ook heel leuk. Maar ik heb er toch eentje uitgekozen waarvan ik ook zeker weet dat jij die leuk vindt. Maar die heb ik ook leren kennen door de Top 2000, maar ook door jou.
1: Ja.
0: Dat was tijdens de verbouwing van ons huis. Daar stond Top 2000 in vuur en vlam. De radio die bleef maar draaien.
1: Ja.
0: En ik kreeg een appje van jou en ik kreeg een appje van Wout. Een vriend van mij die ook graag naar Top 2000 luistert.
1: Ah, oh, Woutje.
0: Over hetzelfde nummer. Die zeiden allebei, dat nummer wat nu komt, geweldig.
1: Ja.
0: En ik kende hem nog niet. En het zijn eigenlijk het is een live versie van twee nummers in één.
1: Ja.
0: Hij duurt, 8 minuten 7.
1: Ja.
0: Maar hou er aan vast, het zijn twee nummers. Eigenlijk maar 4 minuten per nummer.
1: Ja.
0: En dat is Jackson Browne met de Loadout / Stay versie.
1: Ja.
0: Eigenlijk een nummer, je zei het net ook al. Ik had het even opgezocht, maar het is eigenlijk een soort van ode aan alle roadies.
1: Oh, ode aan de roadies, ja, dat klopt.
0: Je hebt twee versies, dan twee nummers. De Loadout song is dan als het ware het bedankje van de mensen die... hij beschrijft het zelf een beetje als... De artiesten gaan naar het hotel, uitrusten naar de volgende.
1: Ja.
0: Dan begint eigenlijk het werk
1: voor
0: alle showers.
1: Ja.
0: Het is mooi dat je daar een nummer... want daar stond hij ook al een beetje onbekend. Van dat hij had niet echt arrogantie van, hey, ik ben niet de artiest. Nou, hij dronk liever een biertje met alle mensen die aan het werk waren.
1: Ja.
0: Ook wel leuk om te lezen. En eigenlijk Stay is eigenlijk een soort van ode aan het publiek. Van, hij blijft nog even.
1: Ja.
0: Won't you stay?
1: Ja, oh, zo'n mooi nummer. Ja.
0: Je hebt dus ook geen studioversie. Het is alleen maar een live versie die opgenomen is.
1: Live versie, ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat jij dat vindt, dat weet ik al. Maar heel benieuwd wat de mensen die...
1: Die miljoenen mensen ervan.
0: Mensen, ja, die het 8 minuten gaan volhouden.
1: Ja.
0: Wat ik ook wel leuk vond, mijn favoriete nummer van de Eagles is Take It Easy. En hier heeft hij als tiener meegeholpen met schrijven.
1: Oh.
0: Dat je gewoon als binkje van 18, 19 even de Eagles gaat helpen aan een van mijn favoriete nummers.
1: Dat is weer een weetje.
0: Maar ik denk ook van heel veel mensen die dat de Eagles leuk vinden.
1: Ja.
0: Ik ga jou nu niet de eer geven, ik ga het weer lekker zelf doen. Want hier is de extra lange versie van Jackson Browne met de Loadout en Stay.

0: Applaus, applaus. Applaus voor Jackson Brown. Alvast applaus voor mijn moeder. En applaus als je dit 8 minuten hebt volgehouden. Ik had deze versie nooit gehoord. Ik begon, dacht ik, oh, die kwaliteit. Maar ik vond het wel vet om te horen.
1: Lekker, hè, dat live. Ja, dat is toch het mooiste.
0: En wat ik al zei, maar je hebt alleen live versies. En een echte ode aan de roadies.
1: Ja.
0: Echt een bedankje. En daarna het publiek van blijf nog even voor een toegift.
1: Ja.
0: Geweldig. En dat is een beetje mijn afternoon van tot 2000. Dat je dan ook weer nieuwe nummers leert kennen. En zo weer je lijst een beetje kan bijvullen.
1: Ja, leuk is dat, hè? Dat je weer nieuwe nummers, denk je. Of op dat denk je, dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Weet
1: je.
0: Ja, klopt. Ja. En ik vond vooral toevallig wat ik net zei, nou, dat jij dan en een vriend van mij dan een appje stuurde van, dat nummer wat er nu aankomt, dat is echt mooi.
1: Ja.
0: Tijdens het verbouwen een mooie

0: gisteren.
1: Je trouwdag.
0: 37 jaar.
1: Hallo, hoe hou je het vol?
0: Ja, nee, maar de Pet Shop Boys, ja, dat is onze guilty pleasure. Als Pet Shop Boys in Nederland zijn, dan zijn wij er ook.
1: Ja.
0: Ja, geweldige muziek. Ja.
1: En je hebt ook een leuke anekdote over de toilet.
0: Ja, er gaan heel veel, homo's heen. En dat was altijd een van de weinige concerten dat Lintje niet in de rij bij de wc hoeft te staan. Want bij de mannen-wc was het drukker dan bij de dames-wc.
1: Doorlopen.
0: Ja, tegenwoordig is iets wel... Ja, vind ik wel leuk. Er gaat tegenwoordig ook heel veel jeugd heen naar de Pet Shop Boys.
1: Ja, ik denk ook best wel door TikTok en door social media dat die nummers gebruikt worden. En heel veel mensen ook eens heel lekkere nummers hebben. Ik weet niet of ik per se naar een concert zou gaan. Ja, misschien een keer voor de ervaring.
0: Nou, eigenlijk moet je gewoon een keer heen gaan. Ze staan daar als twee houten planken op het podium. Ze staan gewoon heel stil, maar ja, ze maken er echt een hele leuke show van. En alle nummers zijn gewoon heerlijk.
1: Ja, ook veel van die nummers. Oh, ja, zijn ook
0: ze hebben echt zoveel muziek gemaakt.
1: Je hebt er eentje uitgekozen?
0: Ja, dat is mijn favo.
1: Ja?
0: Ja.
1: Want jullie zitten ook helemaal van de social media. En toen de post gepost werd van jullie trouwdag, toen stond de nummer er ook onder.
0: Had Hansje eronder gezet, hè?
1: Ja. Dat is toevallig.
0: Ja.
1: En dat is jouw favoriete nummer, want er zijn meerdere leuke nummers van de Pet Shop Boys.
0: Waarom heel veel bekende. Deze is niet een hele bekende, denk ik. Nou, weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind hem de leukste.
1: Ja? Ja. Je houdt het spannend, je hebt nog niet de naam gezegd.
0: Nee.
1: Dus dan geef je gewoon weer de eer.
0: Ja, dat is... Dit zijn de Pet Shop Boys met C.A. Fidae.

0: Ja, de muziekreis van Lien. Dat brengt ons van de Pet Shop Boys naar Sam Fender.
1: Ja.
0: Dat is een leuke overgang.
1: Ja, leuk hè. Ja, ja. Sam Fender, het is een van mijn nieuwe muziekliefdes.
0: Ja, wat mooi.
1: Ja, ik hoop dat hij een keer in Nederland komt, want er staat Lientje vooraan.
0: Ik heb je dat vaak horen zeggen. Ik denk dat jij het heel druk gaat krijgen.
1: Ja, ik krijg het heel druk. Ja.
0: Heb je een man als artiest en dan heb je zelf een heel druk schema met festivals bezoeken.
1: Ja, ja, Sam Fender noemen ze eigenlijk ook de nieuwe Bruce Springsteen.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Weet je, die kleine rouwgaat in zijn stem.
1: Ja, ja, mooi hoor.
0: Ook lekker, Bruce Springsteen. Ook heel veel lekkere nummers.
1: Ook heel veel lekkere nummers, zeker.
0: Hey, we hebben heel veel over muziek gehad.
1: Ja.
0: Maar ja, jij doet toch hopelijk, nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker, een stuk meer naast muziek in het dagelijks leven. Jij bent ook een grote liefhebber van tennis.
1: Tennis, ja. Ja, ja, dat is wel de grootste sportliefde. Ja,
0: af en toe een klein uitstapje naar padel.
1: Beetje padel, maar tennis is nog steeds wel het leukste, hoor.
0: Ik weet het, ja. Heb je nog een beetje gekeken naar de Lever Cup die dit weekend was?
1: Nee, dat heb ik niet gezien.
0: Team Europe tegen Team World.
1: Oh, heb ik dat gemist?
0: Ja, dat was dit weekend, ja.
1: Oh, wat jammer.
0: Ja, Team Europe heeft gewonnen.
1: Ja?
0: Ik moet zelf zeggen, ik heb het ook niet veel gekeken. Ik heb het toen 2 jaar terug met de laatste van Federer wat meer gekeken.
1: Ja, dat heb ik wel gekeken toen, ja.
0: Meer emotie aan vast. Vond ik het tof te zien.
1: Het afscheid toen.
0: Klopt, ja. Ja. Ja, ik heb nu alleen even s'avonds gekeken. Alcaraz deed wel mee.
1: Oké.
0: Okay. Minauer, Zverev.
1: Oh.
0: André Agassi is nu de coach. En de andere coach kende ik niet.
1: Oh.
0: Maar was leuk om te kijken.
1: Nou, zeker.
0: En wij zijn ook titelhouder bij de Gieteling.
1: Wij zijn gewoon echt gewoon samen de finale gewonnen.
0: Ja, ja, ja.
1: Sloeg iedereen van de baan.
0: Dit jaar kon we helaas niet meedoen met vakanties, maar hij staat er net wel op onze naam.
1: We gaan hem prolongeren.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En even over tennis gesproken, want mijn najaarscompetitie is ook weer begonnen.
1: Ja, en, mooi weer.
0: Het was echt lekker weer. Ja. Het voelt niet echt als najaar. Maar ik zat dus afgelopen zaterdag me mentaal voor te bereiden. Ik heb een mixteam met onder andere Cindy en wat vrienden en vriendinnen.
1: Mm-hmm.
0: En we moesten naar Velsenbroek. En ik was op tijd wakker, ik heb een ontbijtje gemaakt. Ik zat lekker rustig een kopje koffie te drinken in de tuin. En ik dacht, nou, laat ik maar even mijn spullen bij elkaar gaan rapen in alle rust. Ik kan nog alle tijd. En ik berg mijn schoenen tegenwoordig op in de schuur. Einde van het seizoen, die zijn wel helemaal kapot. En die neemt ook een klein beetje een luchtje mee. Dus die heb ik veilig opgeborgen. Ik stond daar met mijn vers gemalen bakje koffie. En mijn sleutel wilde ik de poorten door de schuur open doen.
1: Ja?
0: En dat werkte niet.
1: Oh.
0: Het slot was stuk.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik heb daar... Nou, in alle tijd die ik nog had, een half uur, staan een ruk aan die deur. Stiekem te kijken naar het glazen raampje van, zal ik die even inslaan? Oh. Nee, toch maar niet. Nou ja, dan zit er nog maar één ding op. Dat is een nieuwe schoenenscore.
1: Oh.
0: Dus wij nog een beetje kijken naar cadeaubonnen. Want je hebt nog wat cadeaubonnen liggen van gewone toernooien.
1: Ja.
0: Nou, konden we niet vinden, want we hebben natuurlijk het een en ander verbouwd. Alles opgeborgen.
1: Ja.
0: Met gierende banden. We moesten 11:30 verzamelen. 11:45 stond ik bij Intersport in de rij.
1: Oh.
0: Even snel wat schoenen gepast. De eerste was gelijk raken, gelijk afrekenen. Oprecht, het afrekenen duurde langer dan het passen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik kwam daar 11:55 kwam ik aan. Het team zat er al. Nou, ik kon mijn schoentjes aandoen. En ik
1: kom meteen de baan op.
0: Ja. En eigenlijk het leukste van het verhaal was, we waren klaar met tennissen. En ik doe mijn tas open. Wat haal ik eruit?
1: Nee, cadeaubonnen. Nee.
0: Nog €30 aan cadeaubonnen. Dat was een stuk makkelijker geweest. Nog even een leuk verhaal, dat had ik je nog niet verteld.
1: Nee, die kon ik nog niet.
0: Klein lintje met tennis. Hey, ik zit even naar de tijd te kijken.
1: Ja.
0: Wij zitten natuurlijk heerlijk te praten over muziek. Lekker muziek te luisteren.
1: Ja.
0: En we hebben nog ruimte voor 2 nummers.
1: Ja.
0: Daar heb je natuurlijk ook al aan gedacht.
1: Ja.
0: We gaan zo meteen beginnen met Nothing But Thieves.
1: Ja.
0: En dan Impossible.
1: Impossible.
0: Ja, dat liefst had jij de orkestversie willen horen.
1: Ja, de orkestversie inderdaad. Maar...
0: Het wordt je hebt ze nog nooit live gezien, toch?
1: Nee.
0: Dus het wordt op tv inderdaad. Vanuit Abbey Road.
1: Oh ja.
0: Nog een beetje te compenseren dat je ze niet live gezien hebt.
1: Nee, volgend jaar komen ze in Ziggo Dome. Alleen uitverkocht.
0: Dat ging heel snel, zei je. Nou.
1: Ja, daar wilde ik ook heel graag in, maar...
0: Je krijgt het druk. We zetten hem op het lijstje.
1: Hij staat weer op het Lin wil overhooien.
0: Ik schrijf mee inderdaad, ja. En dan War on Drugs. Jouw favoriete nummer is Red Eyes.
1: Ja.
0: Die gaan wij niet draaien, want speciaal voor jou geregeld. We hebben een klein primeurtje op Radio 360,
1: Eimel
0: 360.
1: Ja.
0: Want het nieuwe nummer, Who's That, is begin deze maand uitgekomen.
1: Klopt.
0: Ik dacht, we laten gewoon de mensen meegenieten en we gaan het nummer gewoon lekker draaien.
1: Ja, dat is mooi.
0: En wat vind je zo mooi aan de twee bands?
1: De Impossible van Nothing But Thieves. Ja, ik vind het zo'n mooi nummer. Ik weet niet, dat greep me meteen.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het gewoon prachtig. En de War on Drugs, dat is een keer een collega van mij. Zijn vriend was overleden. En ze zouden toen nog met z'n allen naar dat concert gaan. En toen hebben ze als eerbetoon zijn ze daar met z'n allen heen gegaan. En toen zei hij, Lien, jij moet er ook een keer naar luisteren. Want dat is echt iets voor jou. En ik ging die muziek draaien. Ik denk, hij heeft gelijk.
0: Dit is heerlijk.
1: Dat sfeertje gewoon. Echt, ja, ik vind het prachtig. Ja. Ja,
0: mooi. Nou, ik ben heel benieuwd. Het eerste nummer ken ik nog niet. Impossible van Doug Matthijs. Daar je misschien wel eens kan horen. Maar ik ga in een paar seconden jou heel erg bedanken. Ik vond het heel leuk om te doen.
1: Ik vond het ook heel erg leuk.
0: Als Cindy weg is de volgende keer, dan roep ik je gewoon weer. En neem ik je mee.
1: Graag.
0: En tot de volgende week. En bedankt.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
5: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
4: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merestein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
3: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
2: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merestein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jetten uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg. Op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merestein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merestein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merenstein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merenstein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de